0: en hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. En de BBC heeft in Engeland excuses gemaakt omdat een Schotse weervrouw niet goed was te verstaan in het nieuws. Extra pijnlijk was dat ze nog helemaal nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht te horen was en dat ze haar niet konden verstaan door haar accent. Volgens de BBC lag het niet aan haar, maar was er een technisch probleem. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook 2 Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilden. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

heb jij gedaan?

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is de grote baas van een drugsbende opgepakt. Er werd in meerdere landen gezocht. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. De bende zou via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. De opbrengst werd witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen speler was. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 patiëntjes dat medicijn gegeven. Ze werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met zieke kinderen die niks kregen. En de BBC heeft in Engeland sorry gezegd omdat een Schotse weervrouw een week lang niet goed was te verstaan. Het was extra pijnlijk omdat ze net nieuw was. Kijkers waren boos dat de vrouw heel zacht sprak en dat ze haar niet konden verstaan door haar Schotse accent. Volgens de BBC kon de weervrouw er niks aan doen en was het een technisch probleem. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. De advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Dat wordt een beperking van hun vrijheid genoemd. De sites die worden aangeprezen hebben minder regels. In Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij werd ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste met vastgoed. Er zijn ook twee Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Steeds meer doden na de grote aardbeving in Colombia begin deze week. Het zijn er nu 265 en er zijn duizenden gewonden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen, wel een vrouw uit Curaçao. De Colombiaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen en de EU maakt ruim 2 miljoen euro vrij voor noodhulp. En de sterrenwachten hebben vele honderden bezoekers gehad gisteravond die naar de zonsverduistering kwamen kijken. Sommigen gaven ook een lezing over sterrenkunde. Bij de sterrenwacht in Lochem waren veel bezoekers van het asielzoekerscentrum dat ernaast ligt. Het was gezellig, zegt de medewerker, en mensen deelden eclipsbrillen. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Weinig tot niks aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: draaglijk vandaag. Ja, vandaag 13 augustus. De dag van, oh ja, ja, je moet me dat maar even vergeven. Ik probeer met mijn linkerhand de veders te bedienen. Dat is voor een rechtshandige toch niet zo heel handig. Het is linkshandige dag vandaag. Dus als je linkshandig bent, van harte gefeliciteerd. Filmklassieker Minouche is vandaag in het nieuws. Want na een kwart eeuw komt hij terug in de bioscoop, die film. Deze keer in een digitaal gerestaureerde versie. En die restauratie die was nodig omdat de film destijds op een ouderwetse filmrol werd gedraaid. Nou, logisch, want iets anders was er niet op dat moment. Maar de kwaliteit loopt daarvan terug op termijn. Dus dankzij een opknapbeurt kan Minouche weer in hoge kwaliteit bekeken worden. Nou, toch opmerkelijk. Ik dacht dat een kat maar 9 levens had. Maar blijkbaar heb je ook nog een goede restaurateur nodig.
1: Ja, dat ja, toch? Is Kooi, Kooi, Kooiman.

0: Noord 2 Classic van Boudewijn de Groot. Hij heeft een muzikaal kinderboek gemaakt naar de verte. 17 september ligt dat in de winkel. En het is een avontuur over de dieren uit het grote bos. Een hele goede morgen, Wouter hier op de Hollandse Hitbak. Gaat een mooie dag worden vandaag met temperaturen ver boven de 30 graden uiteindelijk. Ik hoop dat je daar vandaag een beetje van kunt genieten. Noordzee is in ieder geval graag bij met verkoelende muziek. Wat dacht je zo meteen onder andere van Fons Feuring bijvoorbeeld. Maar eerst Miss Montreal.
1: Goedemorgen Wouter.
0: Hey, Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Nou, een lekker feestje met Fons Veurink.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Voor deze donderdagochtend ben ik weer op zoek naar zo'n heerlijke Nederpop Pepper. Ja, wat mag ik voor je opzetten deze ochtend? Iets zonnigs, omdat je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Ja, of iets zwarts, omdat je op de terugweg bent. Dat kan natuurlijk ook. Ja, of misschien ga je lekker werken en heb je gewoon even een lekkere meezinger nodig. Nou, laat het maar weten. RadioNoordzee.nl, even op zoek naar het WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, komt je berichtje zo bij mij in de studio terecht. En ga ik met liefde voor je op zoek. Hoor je zo meteen Emma Heesters met haar nieuwe single. En ik heb ook Abel. Die ken je nog wel, toch? Je hoort hem zo helemaal.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
10: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu één jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bedrijf achter Facebook en Instagram verdient in Nederland veel geld met reclames voor illegale casino's, gericht op mensen met een gokverbod. In de advertentie staat dat hun vrijheid wordt aangetast en worden illegale sites aanbevolen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat nu op zeker 265. En vandaag is in heel ons land het hitteplan weer van kracht. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat ze bijvoorbeeld genoeg drinken. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden.
8: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
10: Weinig tot niks aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten.

0: van jou.
1: En maar toch, je hoort de harten breken.
2: De Radio Noordzee, Nederpoppepper.
1: Ja hoor, tijd voor zo'n heerlijke Nederpoppepper. In de inzending van Marcel vandaag. Die was vorige maand op vakantie in Frankrijk. En nou, wat hem daar toch is overkomen. Hij is de vrouw van zijn leven tegengekomen. Een vrouw waarvan hij denkt, nou, daar zou ik de rest van mijn leven wel mee kunnen zijn. Ja, ze hebben elkaar nu alleen al 2 weken niet gezien. Maar dat liedje van Hans de Boy, zegt die Wouter, als ik dat hoor, dan denk ik meteen weer aan haar. Ben ik helemaal vrolijk. Zou je die als Nederpoppepper kunnen draaien vandaag? Maar natuurlijk,
2: de Radio Noordzee Nederpoppepper.

dag, goedemorgen. Wakker worden doe je natuurlijk met Radio Noordzee, de Noordzee Ochtendshow. Wouter hier voor Sil van. En André Hazes hoor je zo meteen. Na deze van de Troubadours.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
2: vakantie!
1: ANWB en gaan.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen met een gokverbod zijn doelwit van illegale gokadvertenties van Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram, blijkt uit onderzoek van BNR. De gokstop wordt een beperking van hun vrijheid genoemd en er wordt naar illegale sites gelinkt. Meta zou er minstens 10 miljoen per jaar mee verdienen. In Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Al is de kans daarop klein, bijna 3 dagen na de zware aardbeving. Dodental is opgelopen tot zeker 265, maar er worden in Colombia ook nog heel wat mensen vermist. Er gelden steeds meer beperkingen voor het gebruik van water door de droogte. In delen van Drenthe is het nu ook verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te besproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te erg uitdrogen. En het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en oosten, maar vandaag wordt het overal weer tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Ze moeten extra goed letten op kwetsbare mensen, dat die bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. Zonnig en erg warm. Het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voorknoop Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp.
0: 200% puur Holland. Is Radio Noordzee met nu Wouter Kooijman.
3: Goedemiddag, welkom.
4: Radio Noordzee. Ik moet even borgen, biertje, vrienden.

20 schijnen vandaag. En warmt de boel al snel op naar een graad of 30. Gelukkig hebben we vandaag een lage luchtvochtigheid, zodat het enigszins draaglijk aanvoelt vandaag. 13 augustus op de kalender, de dag dat het 21 jaar geleden is dat Talpa met tv-uitzendingen begint. Ja, weet je dat nog? En de temperaturen lopen dus vandaag weer massaal op. En we gaan met z'n allen naar het strand, waarschijnlijk. Lekker zou je denken, maar we hebben ook wat ergernissen, hè? Wat dacht je van zand overal? Of in je haar, in je navel, in je bilnaad? Wat ook heel irritant is, de reis ernaartoe. Volle treinen of geen parkeerplek. Parkeergeld waar je bijna een vliegticket naar Spanje voor kunt kopen. Wat dacht je van de strandbedjes en de parasols? Ja, die zijn ook inmiddels zo duur dat je er bijna een nier voor moet afstaan eerst. Kortom, een dagje naar het strand. Het klinkt heel interessant, maar

0: worden, doe maar. Sinds een dag of twee op Radio Noordzee. De hele dag Hollandse hits. Landelijk te ontvangen via DAB+. En misschien woon je in Loon op Zand. Nou, dan heb je Marcel, dan kun je ons ontvangen op FM 93.3. Ja, wat je ook altijd kunt doen is even roepen naar je smartspeaker. Speel Radio Noordzee.
1: Wouter, wat een goed idee is dat.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik barst van de goede ideeën, hoor. Wat dacht je van Monique Smit zometeen? Dit is eerst Bente.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Welkom!
9: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tegenstanders van een AZC in Engelen bij Den Bosch mogen hun spandoeken nu alleen nog maar op één plek ophangen, aan een hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken op andere plekken worden weggehaald vanwege de onrust in Engelen over de opvang. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen een man die dit voorjaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. En er is veel minder honing deze zomer, meldt de NOS. Dat komt volgens Imkers door de droogte en de hitte. Daardoor bloeien bloemen minder. Bijen kunnen geen eten vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wout.

Magnifiek. Hey, leuk, die lange Frans spreken we morgen in de ochtendshow. Hij heeft een nieuwe single uit namelijk. Dit was nog met Frans Duits, de Tour de France. Die afgelopen zondag werd gewonnen door Demi Vollering. Tenminste, de Tour de Femme, hè, natuurlijk. Je bent bij Radio Noordzee. Ik ben Wouter en je hoort muziek van Thomas Bergen. Als je de keuze had, hoor je. Radio.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag...

0: Zakelijk bij Radio Noordzee.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

mensen. En misschien is het tijd. Nou, misschien is het tijd, Yves, dat je eens een beetje opheldering geeft over je liefdesleven. Want hij en zijn vriendin Amy zouden na een korte breuk niet weer bij elkaar zijn. Hoe dat verder dan weer gaat, weet ik ook niet.

0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkjoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Het
9: is de lekkere van Albert Heijn.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties die te maken hebben met een AZC. Voor en tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek. Anders worden die weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk, maar ook de rest van het land was geschokt. En daarom is de verdachte aangeklaagd voor terreur. Spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen minder. En bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. En in de Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen, maar die zijn eigenlijk maar een lachertje. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de grote partijen doen niet mee. En daarmee is zijn belangrijkste concurrent een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd, Count Bindface. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: jij vandaag?
1: Robert van Hemert en Zandloopster.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
1: Een bijzonder goedemorgen. Ja, kijk maar even naar buiten. Het is hartstikke zonnig buiten. En dat zonnetje, dat warmt de boel lekker op naar een graad of 30. Gelukkig met een lage luchtvochtigheid vandaag, dus het is enigszins nog draaglijk buiten. Hey, en lekker hè, dat hij daar die zonsverduistering van gisteren gewoon weer op volle kracht schijnt. Maar toch even iets om bij stil te staan, hè? Het is niet vanzelfsprekend. Nog iets om even bij stil te staan. Het is vandaag de dag van de linkshandigen. Gefeliciteerd als je linkshandig bent. En heb je het gehoord van de filmklassieker Minouche? Want na een kwart eeuw komt hij weer terug in de bioscoop. Deze keer in een digitale, gerestaureerde versie. De restauratie was nodig omdat de film destijds op een ouderwetse filmrol was gedraaid. Nou, dat zijn de meeste films van vroeger natuurlijk. Maar goed, dat vergaat op een gegeven moment. Dus dan moet dat digitaal gemaakt worden om het te kunnen bewaren. Dat hebben ze gedaan. Een flinke opknapbeurt was het. En Minouche kan weer in hogere kwaliteit bekeken worden, ja. Ik dacht ook dat een kat maar 9 levens had. Maar blijkbaar zit er nog eentje bij in de vorm van een restaurant.

0: Luna op Radio Noordzee en pauze.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, en loop maar mee naar binnen. Dan gaan we die Hollandse Meestergalerij naar binnen. Aan de rechterkant hangen al die grote hits zoals je ziet. Als je naar links kijkt, daar hangen er wat minder bekende. Heb je een tip of een suggestie voor de Hollandse Meestergalerij? RadioNoordzee.nl, dan even naar het contactformulier. Of wat je ook kunt doen, is even op het WhatsApp-icoontje klikken. Dan komt je berichtje hier in de studio terecht. En ga ik voor je op zoek. Kijken of ik hem kan vinden hier in de galerij. En ja, anders dan schroeven we er een nieuwe schroef in de muur. En dan hangen we hem er gewoon bij, hoor. Laat het maar weten, RadioNoordzee.nl. Lisanne heeft dat ook gedaan. En ze wouden eentje horen die we al een keer...

0: deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
1: Mooi van Ethos.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft een aantal belletjes gehad van mensen die misschien oogschade hebben door de zonsverduistering gisteravond, meldt RTL. Ze verwachten in de loop van de dag meer patiënten, omdat klachten vaak pas later komen. Hulp is onderweg naar Oman om de olievervuiling aan te pakken. Er ligt al weken een lekkende tanker voor de kust, waarschijnlijk een illegale Rus. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen gestuurd en specialisten zijn aan boord van de tanker gegaan. En in een Engelse badplaats zijn tussentijdse verkiezingen, maar veel te kiezen valt er niet. Grote partijen boycotten ze en daarom gaat de strijd tussen Nigel Farage en een komiek die zich Count Binface noemt, heeft een prullenbak op zijn hoofd. Het weer van Weer Online. Zonnig en erg warm, het wordt 30 tot 36 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: Ik krijg twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20 hoeft ons richting Gouda voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.

Het was Jeroen van der Boom en Luchtballon hier bij Radio Noordzee. Even een vraagje, weet je wie er vandaag hartstikke jarig is? Rutger van Barneveld. Hey, en goed nieuws, hij komt bij ons langs vanmiddag, tenminste bij Luc. Dus ik zou luisteren vanaf een uur of vier naar Radio Noordzee.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak

0: €5,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Alle verf super voordelig.
13: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
15: Müllermilk, the moo you can't resist.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is nog even afwachten hoeveel mensen oogschade hebben opgelopen door de zonsverduistering gisteravond. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht een paar belletjes gehad en vertellen aan RTL Nieuws dat ze in de loop van de dag meer patiënten verwachten. De klachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. Na weken is er hulp onderweg naar Oman om een olielek te stoppen. Dreigt de grootste ramp in jaren te worden. De olie lekt uit een gestrande tanker die waarschijnlijk door Rusland werd gebruikt om illegaal olie te exporteren tegen de sancties in. Een Brits bergingsbedrijf heeft schepen en specialisten gestuurd. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht na dreigen met een taser 2 verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen en beelden. En op TikTok is een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump, waarin een liedje is te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump een duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golf is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje weghalen met haar muziek erin. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

Okay, zal ik niet doen. Goedemorgen. Ik zal alleen gewoon lekkere Nederlandstalige muziek voor je draaien en er een heerlijk ontspannen donderdagochtend van maken voor je. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. 13 augustus is het vandaag, donderdag de 13e. Even over 10 uur. En nu kijken we er niet meer van op. Wordt de een na de ander uitgedeeld tijdens voetbalwedstrijden. Rode en gele kaarten. Maar dat was in 1972 op deze dag dat de allereerste gele kaarten werden uitgedeeld in Nederland. Leuk feitje is dat die gele en rode kaarten zijn ingevoerd op het WK in Mexico in 1970. Omdat de scheidsrechter en spelers vaak elkaars taal niet spraken. Nou ja, die gele en rode kaart, ja, dat betekent natuurlijk in iedere taal hetzelfde. Iedereen weet precies wat ermee bedoeld wordt. En na dat WK hebben de voetbalbonden in verschillende landen dus ook op nationaal niveau die kaarten ingevoerd. Nou, nooit geweten dat het zo ontstaan is. Zometeen een uitgebreide shownieuws-update. Samantha Steenwijk, die ga je zo meteen horen. En ik weet niet hoe jij bent opgestaan vanochtend. Ja, dat kan nog per ochtend wel eens verschillen. Hè? Soms word je wakker en denk je let's go. En je springt uit je bed en je gaat lekker beginnen aan je dag. Maar soms heb je gewoon een hele andere start. Doe je ogen open en denk je, wat gaan we doen vandaag? Hoe kom ik deze dag door?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. René Karst, die afgelopen november plotseling overleed, zou vandaag 60 jaar zijn geworden. Zijn familie staat vandaag stil bij zijn verjaardag op Instagram. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we niet aan je hebben gedacht. Vooral in ons geval met oog op onze kleine meid die we binnenkort mogen verwelkomen, schrijft zijn zwangere dochter Michelle. En ook zijn zoon Thomas die herdenkt zijn vader vandaag op Instagram. Man, wat missen we je. Geef je opa en oma een dikke knuffel. René verwierf grote bekendheid met nummers als Atje voor de Sfeer en Liever te dik in de kist. En de hartoperatie van zanger Henk Wijngaard is een dag uitgesteld. De 80-jarige zanger gaat nu morgenochtend onder het mes. Dit komt door een onverwacht spoedgeval in het ziekenhuis, dat meldde zijn management gisteravond. Henk, vooral bekend van zijn megahit Met de Vlam in de Pijp, werd begin deze maand in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. En Jennifer, de vriendin van zanger Mart Hoogkamer, die kreeg 2 miskramen voordat het koppel dochter Logan kon verwelkomen. Dat vertelt de zanger in de Linda Mini. Ik wilde altijd al een jong vader worden, maar het heeft 5 jaar geduurd voordat het lukte, al dus Mart. Bij de 2e miskraam moest Jennifer zelfs bevallen, omdat het babytje toen al 20 weken oud was. De vriendin van Mart bleek een te kleine baarmoeder te hebben. Bij een operatie werd haar baarmoeder opgerekt, vertelt Mart in het interview. En daarna lukte het om weer zwanger te worden. Inmiddels is Logan 1,5 jaar oud.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%.

Trier's lekkere plaat blijft dat toch ook. Zometeen natuurlijk onze Radio Noordzeester. Dat is Jaap Reesema deze hele week al. En straks hebben we het eigenlijk over... Hè, we weten natuurlijk dat hij zingt. Maar hij is ook ondernemer. En hoe zit dat nou precies? En wat doet hij allemaal?

0: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.

0: Guus Meeuwis.
1: De Radio Noordzeester van de Week.
0: Ja, al deze hele week is de Radio Noordzeester een zanger van formaat. En niet alleen zanger, hij is ook mediaondernemer. Jaap Reesemaat, daar heb ik het natuurlijk over. Die heeft sinds 2019 samen met zijn jeugdvriend Sander Schimmelpennink een hele leuke podcast, vind ik althans. De podcast, nou, de namen vind ik alleen al leuk, zelfs podcast. En ze bespreken daarin de actualiteit, maar ook hun privéleven, ook hun jeugd en hun studietijd bij het Rotterdam Studentenkoor komt ook zo nu en dan voorbij. En dat is ook ontzettend succesvol. De cijfers die ik nu heb kunnen vinden, die vertellen dat iedere aflevering zo ongeveer rond de 100.000 luisteraars heeft. Dat is veel hoor. Maar laten we gelukkig ook vooral niet vergeten dat Jaap een fantastische zanger is. Dat heeft hij bijvoorbeeld kunnen laten horen tijdens een van die tig seizoenen van de beste zangers van Nederland. Daarin zong hij een nummer van Nielsen. En dat nummer heet Grijs. En dat is voor Jaap een hit in Nederland geworden. Heeft inmiddels de gouden status. Nielsen heeft het geschreven. En zegt hij achteraf, hij heeft het zelf geschreven met een blik naar binnen. Maar Jaap heeft het bewerkt met een blik naar buiten. Dat is toch een prachtig compliment. En het is een prachtig nummer. Dus de Radio Noordzeester van deze week hoor je nu Jaap Reesema met Grijs.
1: De Radio Noordzeester van de week.

omroep met 1 miljoen sterren. We gaan zo meteen richting het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. En daarin natuurlijk de link van Marleen. Hè, dat is nacht al deze hele week. Dus een plaat die iets met de nacht te maken heeft. Maar ook staat er nog een groot vraagteken hier bij mij op de playlist. Want wat mag ik voor jou draaien? Je kunt het me laten weten via radionoordzee.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Noord-Holland zijn de eerste scheuren in dijken ontdekt door de droogte, meldt NH Nieuws. Bleek bij controles, die worden extra vaak gedaan nu. De scheuren worden opgevuld. Er gelden al maatregelen om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Boeren in Friesland hebben niet alleen last van de droogte, maar ook van muizen. Die vreten hun land kapot en daardoor kunnen boeren veel minder gras maaien. Volgens de regionale omroep hebben sommige boeren hun land onder water gezet, zodat de muizen verdrinken. Maar door de droogte is het de vraag hoe lang dat nog mag. Cruisemaatschappij Captain Cruise mag niet adverteren met hoe duurzaam en verantwoord ze zijn. Dat heeft Waakond ACM gezegd na een bericht van de Consumentenbond. Die wees op zogenaamd groene cruises, terwijl die heel veel CO2 uitstoten. Captain Cruise heeft de claims verwijderd. En het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land daar ook bij is, horen we later. Dit jaar deed Nederland niet mee vanwege de deelname van Israël. Zonnig en het wordt snel steeds warmer. Uiteindelijk wordt het van noordwest naar zuidoost 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP nieuws.
13: 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saubala.
15: Radio Noordzee.
16: Ik moet even borgen. Biertje, vrienden.
17: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Wat deed ze het goed, hè? Dit was haar eerste deelname aan het Eurovisie Songfestival. Etcilia, Hemel en Aarde. Leuk dat je luistert. Het is even over 11. We gaan zo richting de lunch. Hè. Ik neem je mee naar het lunchprogramma. Zometeen hier op Radio Noordzee. Met de link van Marleen die er aankomt. Het is nacht al deze hele week. Nou, het is nu niet nacht. Maar dat is de link van Marleen, als je mij goed begrijpt. En wat ik net nog niet heb gedaan. Ik heb even op de verjaardagskalender gekeken. Want wie is er jarig? Valt er nog iets te vieren vandaag op deze donderdag 13 augustus. Nou, als ik kijk, dan zie ik dat Jurgen Rijman daarop staat. Die is vandaag 60 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Ja, en ook iemand die 60 zou worden vandaag, maar veel te vroeg is overleden. Dat is René Karst. Je weet natuurlijk dat hij hier de avond voordat hij overleed hier nog in de Radio Noordzee studio te gast was. Hij heeft toen nog live gezongen. Er was niets aan de hand. Geen vuiltje aan de lucht. En ineens was hij er niet meer. Wat een verschrikkelijk verhaal. Zijn zus Erika, die ook een zangeres, fantastische stem heeft zij ook. Die heeft samen met haar broer een prachtig nummer geschreven. Dit is ook wat ze zong op zijn afscheid, zijn begrafenis. Erika Karst, wat zou het mooi zijn.
1: Wat zou het mooi zijn

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Een emotionele dag vandaag voor de familie van René Karst. De zanger, die afgelopen november plotseling overleed, zou vandaag 60 jaar zijn geworden. Zijn familie staat op Instagram stil bij zijn verjaardag. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we niet aan je hebben gedacht. Vooral in ons geval met oog op onze kleine meid die we binnenkort mogen verwelkomen, schrijft zijn zwangere dochter Ischelle op Instagram. Ook zijn zoon Thomas en denkt zijn vader. Man, wat missen we je. Geef je opa en oma een dikke knuffel, zo schrijft hij op Instagram. Jennifer, de vriendin van zanger Mart Hoogkamer, kreeg 2 miskramen voordat het koppel dochter Logan kon verwelkomen. Dat vertelt de zanger in de Linda Mini. Ik wilde altijd al jong vader worden, maar het heeft 5 jaar geduurd voordat het lukte, vertelt de Mart. Bij de tweede miskraam moest Jennifer zelfs bevallen, omdat het babytje toen al 20 weken oud was. Jennifer bleek een te kleine baarmoeder te hebben en bij een operatie werd haar baarmoeder opgerekt, vertelt Mart in het interview. En daarna lukte het dus wel weer om zwanger te worden. Inmiddels is Logan 1,5 jaar oud. Yves Berendsen, Mo en Treintje Oosterhuis treden op tijdens de komende editie van Beste Zangers Live. Het evenement vindt plaats op 23 mei in Rotterdam Ahoy. Yves is eind augustus te zien in het nieuwe seizoen van het programma Beste Zangers, dat gepresenteerd wordt door Jan Smit. Nou, welke artiesten er nog meer gaan optreden, wordt later bekendgemaakt.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

nacht. Nacht, dat is de link die alle platen hier in het tweede uur van Marleen op Radio Noordzee met elkaar verbindt. En er zijn nogal wat nummers geschreven door Nederlandstalige liedjesschrijvers waarin de nacht een belangrijke rol speelt. Zo ook deze. Ja, dat één nacht, zo heet het nummer, dat één nacht heel belangrijk kan zijn voor een relatie. Bijvoorbeeld het ontstaan daarvan. Dat vertellen Roxy Dekker en Koen van Heest in dit nummer. Ze hebben natuurlijk een relatie samen. Dat is inmiddels algemeen bekend. En het gaat erover dat de liefde, maar ook uiteraard hoe een ontmoeting of zelfs dus één nacht ervoor zorgt dat je niet meer zonder die ander kunt slapen. Dat is toch een prachtig gegeven. Dus in de link voor Marleen. Één nacht van Roxy Dekker.

door het hart gaan we richting de klok van 12. Het is 11:30 op dit moment. Deze had trouwens ook wel in de link van Marleen gekund. Een nacht als deze van Mo. Zometeen een verzoekje. Laat maar weten. Radio Noordzee.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

Miss Montreal hoorde je hem even schuilen. Dat is ook een prachtige plaat. Het is nu tijd om dat vraagteken in te vullen. Ik kreeg een appje van Frank en Yildau. Zij waren op een concert in het Amsterdamse Bostheater en hoorden dit nummer voorbij komen. Ze hebben daar zo van genoten. Ze hebben er zulke goede herinneringen aan. Dus wat hun betreft willen ze het gewoon nog een keer horen, maar dan echt het origineel van Kriskros Amsterdam. André Hazes en Tabitha. Ze komt uit Amsterdam. Voor jou, Frank en Yildau.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag...

Woorden zonder woorden van de kast. Zometeen het lunchprogramma. Ik blijf nog even een uurtje bij je plakken hier op Radio Noordzee. Want we hebben een aantal hoogtepunten voor je verzameld van al die artiesten die zijn langsgekomen om het lunchprogramma te presenteren. Zo hoor je zometeen iets heel bijzonders van de 3J's en van de mannen van Replay. Eet smakelijk als je nu alvast gaat starten met je lunch. En

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee, Plus.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Esso in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring en de fabriek ligt stil. Er is ook brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Het is niet duidelijk of er een verband is. Er komen grote rookwolken vanaf de raffinaderij. Dat komt doordat overtollig gas wordt afgefakkeld. De brandweer is erbij voor de zekerheid. De aanslag op het partijkantoor van D66 was een protestactie tegen van alles wat er verkeerd zou zijn in ons land, zoals het asielbeleid. Dat heeft een man gezegd die in mei een vuurwerkbom gooide door de brievenbus en vandaag voor de rechter staat vanwege terreur. Hij zegt dat hij geen idee had dat er binnen D66 jongeren zaten. Twee zwemmers die gisteren in de problemen kwamen in een plas bij Nunspeet in Gelderland hebben het toch niet gered. Ze werden levend uit het water gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn twee jongeren uit Oekraïne van 15 en 20. Ze woonden al jaren in Nederland sinds de oorlog begon. En ruim 25 automobilisten krijgen binnenkort een bon op de mat omdat ze gisteravond laat op de A12 een ongeluk hebben gefilmd. Een camperbus sloeg er over de kop en één persoon raakte gewond. Volgens de politie reden de bestuurders al filmend langs met een telefoon in de hand. De boete is ruim €400. Volop zon en overal tropisch heet. Uiteindelijk wordt het 30 graden in het noordwesten tot lokaal 36 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. 100% puur

helemaal mee eens, Yves Berensen. Het is zeker tijd om te beginnen met het lunchprogramma hier op Radio Noordzee. Normaal gesproken natuurlijk altijd leuke artiesten, zangers, zangeressen die vertellen over hun jeugd of over hun muziek of over dingen die ze hebben meegemaakt. Of bijvoorbeeld vragen van jou beantwoorden. Vandaag even niet, de komende weken eigenlijk ook helemaal niet, want dan moet je het met mij doen. Maar we hebben wel de leukste fragmenten voor je verzameld van al die maanden dat hier artiesten achter de Radio Noordzee-microfoon hebben gestaan voor het lunchprogramma. Zo ook vandaag. Zometeen hoor je de drie J's. En dat is wel leuk, want er was een luisteraar die heeft een vraag gesteld waar ze nog niet over na hadden gedacht, waar ze het nog niet over hebben gehad. En dat deden ze dan dus toen maar gewoon even gewoon op zender. Ja, hè? Werd gewoon even besproken waar wij allemaal getuigen van waren. Dus dat hoor je zo meteen. En ook later in het programma hoor je de mannen van Replay natuurlijk. En dit is dat heerlijke baslikje van Doe Maar Smoor Verliefd.

0: recept.
1: Bram Bongers, het perfecte recept. En we gaan naar het recept van de drie J's. Want ja, net als wij zijn ook veel luisteraars nieuwsgierig naar toekomstige samenwerkingen van artiesten. John de Wijs die stelde de vraag aan de drie J's. Ja, die willen nog wel wat samenwerkingen aangaan, vertellen ze. Maar er is nog eigenlijk niet zo heel veel over besproken. Nou, dan doe je dat dus gewoon live tijdens de lunch op Radio Noordzee.
2: Er zitten wel nog meer samenwerkingen aan te komen, maar we weten eigenlijk nog niet precies welke dat zijn. Want we verwachten dat er nog een aantal aan zitten te komen. Maar we hebben nooit met elkaar uitgesproken met wie we dat dan graag willen. Of wel? Nee, toch, jongens?
3: Nee, nog niet. Laten we het daar vanmiddag even over hebben.
2: Je kunt het ook nu doen.
3: Nou, wat staat er bovenaan jouw lijstje, Jan?
2: Ik zou wel eens een nummer met Sting willen maken.
3: Zo, jij droomt gelijk groot.
2: Ja, gelijk over de grote zee heen.
3: Nou, dan zou ik het wel willen doen met Dua Lipa.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: En, ja.
4: Te gek. Ja, jeetje, ik heb het al vaker gezegd, maar gewoon een Jackson Browne. Gewoon een echte Amerikaanse, laten we zeggen, een van de grootste schrijvers die de wereld nog rijk is. Dat lijkt mij leuk.
3: En maar als reëel?
2: Maar als we het dan toch eventjes reëel houden en in Nederland houden, ja, dan het hoeft van mij niet zo opportunistisch en het hoeft niet zo voor de hand liggend te zijn. Ik zou bijvoorbeeld gerust nog eens een liedje willen maken met Frank Boeien, bijvoorbeeld.
4: Ja. Aardige vent.
2: Gewoon een heel mooi Nederlandstalig lied met een verhaal. En dat hoeft geen hit te zijn, als het maar mooi is.
3: Ja, en als ik dan toch bij de vrouwen blijf, dan zou ik wel. Ik vind Hannah Mae te gek.
2: Ook, ja.
3: Ook die plaat nu met Bluff. Ze blijft altijd bij zichzelf. En hele mooie liedjes, prachtige stem.
2: Heb je daar nog wat aan toe te voegen?
4: Ik kan er niks aan toevoegen, jongens.
2: Nee,
4: ik vind twee is meer dan zat.
2: Dan danken wij John voor deze vraag. En dan gaan
3: zo
2: we
3: makkelijk, hé, wacht, zo makkelijk komt hij er hier niet mee weg.
2: Oh ja, nee.
3: Ik wil er gewoon nog eentje horen.
4: Oké. Eens even denken. Laten we zeggen met onze goede vrienden van Bluff. Al hebben we daar wel eens een keertje een liedje mee opgenomen.
2: Ja.
4: Maar dat blijft altijd een band waar ik daar blijf ik ontzettend veel respect voor houden.
2: Die blijven altijd mooie liedjes maken. Dus inderdaad.
4: Ja.
2: Het moet een mooi liedje worden. En het hoeft niet gelijk heel commercieel te zijn of zoiets. Het moet gewoon mooi zijn. Dus het was een goede vraag. En we gaan het er nog vaker over hebben met z'n drieën.

0: in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat. Bijna 12:30. Zometeen Robert van Hemert, de Scene ga je horen, maar ook de mannen van Bootleg.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert natuurlijk met Zandloopster. Dan, ja, als artiest een nummer van jezelf aankondigen. Dat gebeurt nog wel eens hier op Radio Noordzee ook. Ja, dat kan op vele manieren. Hè. De een doet dat wat ongemakkelijk. De ander vertelt meer ook over de achtergrond van het nummer. Maar geen enkele artiest doet het op de manier zoals Replay dat doet.
2: En nu gaan we naar een van onze favoriete nummers. En die heet

0: Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

en Meteor niet nodig. Je hebt haar helemaal niet nodig, joh. Het is bijna 1 uur. Tijd voor mij om het stokje over te geven natuurlijk. Blijf lekker luisteren naar Radio Noordzee. De hele dag zijn we bij je met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Speciaal voor jou.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Laptops snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
22: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en meerdere gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de Botlek. Daardoor ligt onder andere de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. De zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet en het is overal goed gegaan, zegt netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden minutenlang massaal minder zonne-energie. Tennet had al maatregelen genomen en daarom viel tijdens de zonsverduistering nergens in ons land de stroom uit. Een trieste mijlpaal in Oekraïne. In tijden zijn er in de oorlog tegen Rusland niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. Daar zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanvallen op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En 2 dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan om het afschieten van probleemwolf Bram. Hij werd eind vorig jaar na maandenlange jacht afgeschoten omdat hij mensen had aangevallen. De organisaties vinden dat dat illegaal was omdat het uren later gebeurde dan volgens de vergunning mocht. Volop zon en overal tropisch heet. Door 30 tot 36 graden de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Nederlands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee met Guus Meeuwis en Gers Pardoel. Nergens zonder jou hoorde je op deze donderdagmiddag. Het is vandaag trouwens 13 augustus, dat wist je. Maar 13 augustus is de dag van de linkshandige. Gefeliciteerd, als jij er een bent. Ik denk zometeen een extra kopje koffie na de lunch. Heb je dik en dik verdiend. Pak er lekker een koekje bij om die dag van de linkshandige een beetje te vieren. Ik ben wel benieuwd wat gebeurt er met ex-linkshandigen. Ben ik zelf namelijk. Ik schreef vroeger op school, heel vroeger op de kleuterschool, toen ik een heel klein Vincentje was, schreef ik met links en dat mocht niet. Toen werd ik echt serieus afgeleerd door mijn kleuterjuf om met links te schrijven en voortaan die pen met rechts vast te houden. Mag ik hem een klein beetje meevieren? Maar er wordt koffie voor me gehaald zometeen.

50 jaar zijn ze al samen. Een halve eeuw. Henk Westbroek en de vrouw voor wie hij dit liedje schreef, die heel kort ook even genoemd wordt als je heel goed luistert naar de tekst. Julia. Hij zegt het precies één keer. Voor zijn Julia schreef hij dit kleine quiz. Daar hoef je verder niks mee. Maar hoe lang denk je dat Henk en Julia al getrouwd zijn? Meer dan 10 jaar?

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Toontje Lager, Radio Noordzee, zoveel te doen.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Zometeen hoor je Danny Vroger en Mickey van Wijk. Die waren vorige week trouwens nog te gast bij Luc van der Braak in de zomermiddagshow. En toen hebben ze beloofd, plechtig, met de hand op hun hart, zoals dat zo mooi heet, dat ze binnenkort terugkomen om een week lang de Radio Noordzee lunch te presenteren. Tussen 12 en 1. Deze week hoor je nog hoogtepunten, mooie quotes, bijzondere uitspraken. Marleen Sahupala leidt ze voor je in. Ook morgenmiddag doet ze dat weer tussen 12 en 1. Binnenkort pakken we de draad weer op met bekende artiesten. Jurk hoor je ook zo meteen, maar eerst de doorbraak. En die valt toevallig mooi samen met een appje dat ik net kreeg. Selina, dankjewel voor jouw berichtje. Die zegt, ik weet dat Radio Noordzee 200% puur Hollands is. Maar wat nou als er in twee talen wordt gezongen? Met dit tropische weer wil ik graag Pa Olvidarte van Rob Sanchez en Emma Heesters horen. Kan dat? Zeker, Selina. En het mooiste is, het was voor allebei, met dank aan beste zangers, ook hun doorbraak. Rolf en Emma, dit is Pa Olvidarte.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

0: Kent ze van draadstalen, met name Jeroen van Koningsbrugge, ken je ook van een heleboel andere dingen. De Lama's, Ik hou van Holland, noem het allemaal maar op. Hun zomaatje Dennis van der Ven is net iets minder bekend. Maar die kan ook een hele hoop. Ze hebben ook nog samen een keer een politie-serie gemaakt. Smeres kwam van de week op een van de streamingdiensten die serie tegen. Even een afleveringetje opgezet. Het is toch wel weer best leuk. Ook met hele melige humor en ook serieuze actie erin. En zingen kunnen ze ook onder de naam Jurk. Zou zo graag hoorde je bij Noordzee. Nu Frans Duits en Lange Frans.
1: Radio Noordzee. Je m'appelle France.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammas, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur onder controle. Er wordt nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat de grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afwakkelen van overtollig gas nu de fabriek stil ligt. In Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix en koning Willem-Alexander reikt de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. En op een soepele manier heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De meevaller voor Bol is dat een van haar grootste rivalen is uitgeschakeld, de Zwitserse Audrey Werro. Ze kwam in de laatste bocht ten val. Volop zon en overal tropisch heet. Het wordt 30 tot 36 graden, de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu Vincent de Leijzer.

En dat weet je, en wat je misschien ook weet of nog niet, is dat er in het najaar een heel nieuw album uitkomt van René Vroeger. Boordevol duetten met bekende artiesten. En deze vind je er ook op. Die met Waylon. Hoe de liefde gaat, hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Op weg misschien wel naar de Domibo. Of naar een trasje. Zometeen met collega's, met familie, met vrienden. Misschien heb je gewoon nog wel lekker vakantie. De laatste vakantieweek voor een deel van Nederland. In het noorden. Noord-Holland, Groningen, Friesland. Laatste vakantieweek. Komende maandag gaan de scholen weer beginnen. Oeh, zal pittig zijn de eerste week. De rest heeft gelukkig nog wat langer vakantie. 200% puur Hollands. Radio Noordzee met zometeen Samantha Steenwijk. Dit zijn eerst Nick en Simon. De Soldaat.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Het circuit van Zandvoort krijgt deze maand weer koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia bezoeken zondag 23 augustus de Formule 1 race. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. Na afloop van de race reikt de koning de prijs uit aan de winnaar. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters aanwezig. De komende editie is voorlopig de laatste Formule 1 race op Zandvoort. En dan een emotionele dag vandaag voor de familie van René Karst. Want de zanger, die afgelopen november plotseling overleed, zou vandaag 60 jaar zijn geworden. Zijn familie staat op Instagram stil bij zijn verjaardag. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we niet aan je hebben gedacht. Vooral in ons geval met oog op onze kleine meid, die we binnenkort mogen verwelkomen, schrijft zijn zwangere dochter Ishelle op Instagram. En ook zijn zoon Thomas herdenkt zijn vader. Man, wat missen we je. Geef je opa en oma een dikke knuffel, zo zegt hij op Instagram. Yves Berendsen, Mo en Treintje Oosterhuis die treden op tijdens de komende editie van Beste Zangers Live. Het evenement vindt plaats op 23 mei in Rotterdam Ahoy. Yves is eind augustus te zien in het nieuwe seizoen van het programma Beste Zangers, dat gepresenteerd wordt door Jan Smit. Treintje, die volgend jaar 30 jaar in het vak zit, en Mo deden al een keer mee aan het programma.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Ken je dat? Dat je een foto ziet van iemand, maar echt 2 of 3 keer moet kijken voor je doorhebt dat het ook echt degene is die het zou moeten zijn. Misschien met een oud klasgenoot wel eens gehad die je jarenlang niet gezien hebt. Heel erg veranderd, ouder geworden natuurlijk, maar ook een ander kapsel misschien of een andere kledingstijl. Dat je denkt, hè, is dat inderdaad die of die? En die blijkt het dan toch te zijn. Ik had dat laatst bij een foto van Huub van der Lubbe, die kwam ik ergens op een website tegen. Daar stond dus bij Huub van der Lubbe, maar ik zag een man met een grote grijze baard. 2 of 3 keer gekeken, het was hem echt. Huub van der Lubbe heeft tegenwoordig een grote grijze baard. Stond hem wel goed trouwens. Nergens goed voor. Huub met de dijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot z'n gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
13: Fans

blijft zo'n mooi liedje dit. Abel bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands, onderweg. En daarvoor zat trouwens de populairste zanger van het moment. De man die kan zeggen, wie was er in deze zomer populair? Dat is Shakira met Die Die, het anthem van het WK voetbal dat je overal over de hele wereld heel veel hoorde. Of ik. In Nederland is hij dat gewoon. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Nog steeds nummer 1 in de Radio Noordzee Top 30. En zo meteen na vieren, hier in de studio. Hij is vandaag de co-host van Luc van der Braak in een nieuwe zomermiddagshow.

200% puur Hollands. En heel soms een klein beetje anderstalig. Dan smokkelen we een beetje. Een beetje Frans in dit geval. Cloud hoorde je bij Radio Noordzee. La da da, oftewel mon dernier mot. Als je iets wilt delen met ons, iets wil laten weten, contact wil leggen met de studio, doe dat gerust. Wees welkom. Vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En mocht je denken, hoe werkt dat dan? Hoe stuur ik dan een bericht? Als je dat nooit eerder gedaan hebt, kijk even op radionoordzee.nl op onze website. Daar vind je de zogenaamde app-button. Stuurbericht staat erbij en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf als je die even aanklikt. Een hele hoop mensen heeft dat gelukkig al gedaan. Dank voor alle berichten. Even een kleine blik in de inbox. Tamara die zegt, het weekendgevoel is er. Morgen lekker vrij. Vandaag mogen we hier op kantoor eerder naar huis van onze baas. Hij is een topper. Wil je dat even zeggen op de radio, vraagt ze. Nou Tamara, of beter baas van Tamara, je bent een topper. Bij deze. Berichtje van Karsten, die zegt, de airco in de auto is vanochtend stuk gegaan. Flink balen. De monteur appt net dat hij later komt. Hoe sterkte Karsten. En John die zegt, of die vraagt beter. Welke artiest kwam er nou ook alweer langs bij jullie vanmiddag? Rutger van Barneveld, John. Zometeen na vieren bij Luc van der Braak in de zomermiddagshow. De line-up trouwens, wie gaat Luc nog meer ontvangen? Bijvoorbeeld morgen Delano Dunker. Die vind je op radionoordzee.nl. Nu Joey Nicolai en Tinto de Verano.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika earthsmiles te graven houden we regenwater vast... en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Je hebt het beter.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een man moet 9 jaar de cel in omdat hij vorig jaar maart iemand opzettelijk doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niets met de ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel bonje hadden gehad met de veroordeelde man. Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekgebied starten de bedrijven die plat lagen weer langzaam op. Brandweer houdt een oogje in het zeil. Door de storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil en daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. De rechter heeft het voorarrest verlengd van 4 jonge terrorismeverdachten die pas geleden werden opgepakt. Ze zitten nog zeker 3 maanden vast. Ze komen onder meer uit Rotterdam en Alkmaar. Het is nog steeds niet duidelijk wat ze precies van plan waren. 2 zijn eerder al eens veroordeeld in een terreuronderzoek. Lieke Klaver is door naar de finale van de 400 meter... op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op de 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

zat laatst te lezen over een onderzoekje en daaruit zou blijken dat mensen onbewust een partner zoeken in dezelfde league. Dus hetzelfde niveau van aantrekkelijkheid, status, inkomen. De meeste mensen zoeken onbewust naar iemand die gelijkwaardig is aan zichzelf, want daar herken je meer in. De communicatie zou een stuk makkelijker verlopen en de kans op afwijzing is minder groot. Herken je het? Of denk je, nou, daar geloof ik helemaal niks van? Ik zat wel te denken, Nielson die zingt over de beauty and the brains, over iemand die heel knap is, heel slim. Zou dat dan onbewust bedoeld zijn als iemand van hetzelfde niveau als hij, dat hij eigenlijk gewoon zelf zegt dat hij knap en slim is? Komt het dan daarop?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws update op Radio Noordzee. Het circuit van Zandvoort krijgt deze maand weer koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia bezoeken zondag 23 augustus de Formule 1. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag bekendgemaakt. Na afloop van de race reikt de koning de prijs uit aan de winnaar. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters aanwezig. De komende editie is voorlopig de laatste Formule 1 race op Zandvoort. Marco Bakker heeft in het diepste geheim een hartoperatie gehad. Dat vertelt de operazanger aan de Story. Sinds de 88-jarige Marco is gedorterd, voelt hij zich weer een stuk beter. Zo zegt Marco: ik had vorig jaar best veel werkgerelateerde stress met hartklachten als gevolg. Ik besloot me te laten onderzoeken. Nou, de artsen zeiden dat het nodig was om een pacemaker te plaatsen. Nou, volgens hem is het verschil nu enorm. Sinds ik die pacemaker heb, voel ik me fitter dan ooit. En een emotionele dag vandaag voor de familie van René Karst, de zanger die afgelopen november plotseling overleed, zou vandaag 60 jaar zijn geworden. Zijn familie staat op Instagram stil bij zijn verjaardag. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we niet aan je hebben gedacht, zo schrijft zijn zwangere dochter Ishelle op Instagram. En ook zijn zoon Thomas die herdenkt zijn vader. Man, wat missen we je. Geef je opa en oma een dikke knuffel.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Cheerio, komt eraan bij Radio Noordzee. Dit zijn eerst Marco Borsato en Rolf Sanchez. Goed idee voor de Domibo zometeen. Hef je glas.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
7: It's funny because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.

Als Baco in Monaco geen liedje was geweest, maar een film of een televisieserie, dan had er in hele grote letters op de poster gestaan. Of aan de aantiteling, al die letters, die teksten als het begint. Van de makers van Snollebollekes. Wist je dat? Zo geschreven door de man die ook het grote brein is achter Van Links naar Rechts en Springen onder Ju. Jurjen Govers heet die, oud-radiocollega trouwens. Die is nu het grote brein achter al die dingen. En dus ook achter Baco in Monaco. Ferry de Litsen Check hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Nog steeds hoog genoteerd staan ze in de Radio Noordzee top 30. En die is er komende zaterdag weer. Luc van der Braak telt ze weer voor je af. De 30 grootste Nederlandstalige hits van het moment. Elke zondag kun je trouwens in de herkansing als je mist of hem nog een keer wil horen van 10 tot 12. Acta en de Munnik, nu bij Radio Noordzee. Zoek me.

Zoe Levi, Aaron Blommaert, Radio Noordzee, Tranen van Goud. Dit is een legendarische Nederlandstalige zomerhit van de Pasadena Dream Band. Zo leuk om weer eens te horen, Zandvoort. En na vieren Luc van der Braak, de zomermiddagshow komt eraan. Met vandaag hoog bezoek. Rutger van Barneveld is de medepresentator van Luc.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scafino.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
15: Alle verf super voordelig.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
17: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. Arbeidsinspectie en onderzoeksraad voor veiligheid bekijken wat er mis is gegaan. Het lijkt erop dat een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als de trekkers wegen blokkeren of gevaarlijke situaties veroorzaken. De waarschuwingen om alleen met een speciaal brilletje naar de zonsverduistering te kijken lijken te hebben geholpen. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis is maar een handjevol telefoontjes binnengekomen van bezorgde mensen. En dat valt best mee, zegt een woordvoerder, als je ziet hoeveel belangstelling er was voor de zonsverduistering. Een echte Van Gogh herkennen doe je niet door te kijken of zijn handtekening onder een schilderij staat. Want die zette hij maar onder 1 op de 7 schilderijen, blijkt uit onderzoek. Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzet. Pas als Van Gogh echt tevreden was, zette hij er een krabbel onder. Vanavond blijft het nog lang warm met rond zonsondergang 25 tot 30 graden. En vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig, zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Radio Noordzee, verkeer.
1: Dan werpen wij een blik op de weg. 12 files momenteel. Dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaart aquaduct een 30 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort door een ongeluk een 30 minuten. En de derde op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen door een pechgeval. Je vertraging daar nu een dik kwartier. Een nieuwe editie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow met muziek onderweg van Guus Meeuwis en Tino Martin. En vandaag de hele middag te gast, de man van de zomerhit van dit jaar. Zwoele zomermiddagen gaan wij beleven met Rutger van Barneveld. Blijf erbij!
20: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee en Tino Martin. Je hoorde Jong en Dom om 4:07 op deze donderdag, de 13e van augustus alweer, de dag na de eclips. Heb jij hem ook overleefd? Nou, gelukkig. Mooi fenomeen natuurlijk gisteren. En vandaag meteen een ander klimaatfenomeen erachteraan. Wat is het warm?
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, op sommige plekken in het land momenteel 6 à 37 graden. Mocht je naar Radio Noordzee zitten te luisteren en je denkt, ja, maar bij mij is het echt warm. Je kunt altijd een foto delen van je thermometer, je lokale thermometer, of het dashboard van je auto waar dan het getal op staat. Via radionoordzee.nl kun je altijd een berichtje sturen, een foto. Bel even als je stilstaat in het geval van de autofoto. Welkom, mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent op deze donderdag. Nog even geen wat een middag, want de mannen van de vertrouwde Radio Noordzee middagshow die genieten nog even heerlijk van hun vakantie. René Verkerk ligt inclusief ingesmeerde bol lekker op een Italiaans strand. Mijn naam is Luc, de komende 3 uur wel gewoon heel veel 200% puur Hollandse muziek, zoals je dat van ons gewend bent. Onder andere Amar en, hartstikke leuk, vandaag de gast bij ons de hele middag, Rutger van Barneveld. Je kent hem uiteraard van zijn enorme zomerhit. We gaan het over die hit en heel veel meer dingen met hem hebben. Kortom, de radio kan de komende uren lekker op Radio Noordzee blijven staan. En deze man staat ook weer volop in de spotlight met al zijn concerten. Guus Meeuwis samen met Van Gant. Dit is Verliefd Zijn bij Noordzee.

0: Ja, mooi advies van Amar. Luister altijd naar de stem in je hart. Wij hopen dat je vooral ook gewoon lekker veel naar Radio Noordzee luistert. Nieuwste single hoorde je bij de zender met 200% puur Hollands. Maakt het 4:15.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, nieuwe dag. Nieuwe co-host in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. En niet zomaar eentje hoor. Want sinds de pakken mee 2002 staat hij voor een steeds groter wordend publiek. Dat is zijn allereerste optreden op het feest van de voetbalvereniging in zijn geboorteplaats Tiel. En via tv-programma's, eerst regionaal, later landelijk bij SBS6... werd hij een echt bekende Nederlander, kunnen we zeggen. Zijn eerste hit Helena, die scoorde al door het dak. Hij trad op bij Paaspop, Festival, Mega Piratenfestijn. En vorig jaar stapte hij ook nog in het huwelijksbootje met zijn vrouw. En onlangs bracht hij zijn allergrootste hit ooit uit. We weten allemaal, denk ik, over wie het gaat. Zwoele zomernachten. We maken er vandaag een zwoele zomermiddag van. Hij noemde die hit zelf als een stoutste droom die uitkwam. Daar is hij, Rutger van Barneveld.
2: Hallo, ja,
0: Rutger.
2: Dankjewel, Luc.
0: Wat onwijs leuk dat je er bent en dat jij in jouw drukke schema tijd hebt kunnen maken. Want ik zat even in jouw agenda te kijken, Rutger. Ja, op je site. Hè? Niet dat jij denkt van, god, heeft hij mijn telefoon gehackt.
2: Tegenwoordig gaan alles, hè.
0: Augustus is een drukke maand voor jou.
2: Ik zit niet stil.
0: Nou is het voordeel, Rutger, dat jij je vakantie al wel een soort van gehad hebt. Want we hadden het er net even over. Jij werd op een vakantie gebeld met, joh, Rutger, nieuwe single.
2: Het gaat gebeuren hier.
0: Die gaat gebeuren. Weet je nog waar je was toen je voor de eerste keer gebeld werd en dat iemand zei van, nou, veeg de rest van de zomer de agenda maar eens een beetje leger, want we hebben het nodig.
2: Ik lag op het strand in Torremolinos.
0: Oh, Malaga.
2: Lekker. Okay. Wij waren echt, ik denk, 1-2 dagen net daar.
0: Ja.
2: En toen kreeg ik dit te horen, dus dat was wel heel bijzonder.
0: Je lag lekker te zonnebaden, je dacht, even rust aan mijn hoofd, en toen ging de telefoon.
2: En toen ging de telefoon.
0: Ja, wat leuk.
2: Maar dat zijn dan toch wel de telefoontjes die je als iedere artiest graag wilt horen.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jouw pad heel veel gevolgd, hè? Onder andere dankzij die televisieprogramma's. We weten waar je vandaan komt, wat je allemaal hebt doorstaan en hoe graag je die opvolger van Helena wilde. Want wordt misschien een beetje vergeten, maar Helena wordt natuurlijk ook nog steeds overal meegezongen. Maar de impact van dit liedje is natuurlijk, zo heb je het nooit meegemaakt, denk ik, toch?
2: Nee, maar daar komt ook, Helena werd natuurlijk in coronatijd een hit.
0: Ja.
2: Waar wij natuurlijk niks mee konden. Ik kon niet zingen, ik kon niet optreden, ik kon niks.
0: Officieel waren er geen feestjes, zullen
2: Nee, officieel niet.
0: Officieel niet.
2: Maar dus vandaar dat mensen dan ook geen zin hadden om het echt te streamen en zo. Dus, maar daardoor is het misschien wel des te knapper dat het een hit is geworden.
0: Ja.
2: En maar dit is
0: wat je nu
2: echt
0: overkomt.
2: Ongekend. Ja.
0: Heb je al überhaupt een week vrij in de agenda staan? Nog heb je iets op het
2: vergeven? Geen week.
0: Nee, hè? Nee. Een paar dagen misschien.
2: In oktober heb ik anderhalve week vrij.
0: Oh, maar het is nu begin augustus.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik zit er lekker in. Dus ik ga lekker door. Goed.
0: Nou, we gaan zo meteen de agenda even met je doornemen. We gaan je ook even beter leren kennen. Doen we met een leuk spelletje. Want ik kan jouw Wikipedia-pagina wel voorlezen, Rutger. Maar ja, die ken je zelf ook.
2: En, die ken ik zelf, ja.
0: Daarom. Dus we spelen zo meteen even een leuk spelletje. Je bent al lekker heel de middag bij. Rutger van Barneveld, de man van de zomerhit van dit jaar. Zoveel kunnen we toch wel stellen, is er bij.

0: ja, het vuurwerkverbod mag dan ingegaan zijn. Bij Radio Noordzee houden we ons daar niet aan, want je hoorde gewoon vuurwerk in de zomermiddagshow met Rutger van Barneveld vandaag hier bij mij te gast. Onlangs zijn verjaardag gevierd, Rutger. Ik ga niet vragen hoe oud je bent geworden. Dat vraag je niet.
1: Mag hoor, ik ben 36 geworden vandaag.
0: Nou, heel goed. We hebben een klein taartje voor je geregeld.
1: Ja, ik zag het, maar wel lekker.
0: Ja, het is een zwoele zomernachtentaartje. Dus met jouw hoofd als de zonsondergang.
1: Ja, ik zie mezelf in de zee zakken. Heerlijk. Ja.
0: Je hebt er net eentje op. Hoe smaakt je, Rutger?
1: Heerlijk. Ja, ik smaak heerlijk.
0: Dames en heren, we hebben nu al meer geleerd van Rutger van Barneveld. Hij smaakt lekker. Nou, mocht je een brandende vraag hebben voor Rutger, dan kom maar door. Je kunt altijd appen radionoordzee.nl. Klik je op stuur een bericht. En dan gaat Rutger alle vragen beantwoorden.
1: Tuurlijk.
0: Tenminste, bijna allemaal, hè, Rutger?
1: Ja, ja.
0: Rutger heeft geen filter. En zometeen maakt hij zijn debuut als weerman. Nou, dat wil je niet missen.
1: Oh.
0: Het gebeurt allemaal hier bij Radio Noordzee. Ja, ben benieuwd wat je gaat voorspellen, Rutger. Dus
1: ik hoop veel zonneschijn.
0: Ik hoop het ook. Dit zijn Suzanne en Freek.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app. Is een lekkere van
16: Albert Heijn. Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: Noordzee.
1: Hey, goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee met de zomermiddagshow met het weerbericht. En vandaag een hele bijzondere klimaatdeskundige. Het is niemand minder dan Rutger van Barneveld die ons gaat vertellen wat er vandaag op deze hete dag is gebeurd. Maar vooral ook wat er nog gaat komen, toch?
2: Nou, het is bloedheet.
1: Het is bloedheet. Je hebt dat van je vinger uit het raam gestoken,
2: begrijp
1: ik?
2: Ja. Nee, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar zo'n 17 tot 20 graden. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot 38 graden lokaal. En in het weekend een mix van zon en wolken. De temperatuur is dan wel wat lager dan vandaag. Dus godverdank.
1: Nou, ik weet dat jouw agenda vol is, maar eigenlijk wil ik gewoon de NOS bellen dat ze vanavond om 8 uur een andere meerman hebben, Rutger. Dit komt er vloeiend uit, hoor.
2: Het ging wel vlot.
1: Dat ken je ook al, hè?
2: Oh, heerlijk. Ik hou ervan.
1: Wat kan de man niet?
0: Radio Noordzee.
2: Als je maar ouwe horen kan, dan is het goed.
1: Als je maar kan ouwe horen. Nou, daar gaat de komende uren nog wel goed komen, Rutger. Verkeersinformatie dan. Blik op de weg. Meld 12 files. Dit zijn de drie langste. De A4 Amsterdam Den Haag. Voor Nieuw-Vennep 24 minuten vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar. Voor Aken gesloten door een ongeluk. Ruim 3 kwartier. En de derde op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. Je vertraging daar nu 1/2 uur. Binnen nu en 30 seconden. Roxy Dekker en ook IOS komt eraan. Maak het 5:02. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er zijn 4 mannen opgepakt omdat ze via Schiphol verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Maar ze kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. Bij een explosie in Rotterdam Europoort is niet alleen een dode gevallen, maar er zijn ook 6 gewonden. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is door onder meer de onderzoeksraad. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken. Of ze echt allemaal schade hebben door in de zon te kijken, kunnen artsen nog niet zeggen.

0: Uit de tijd dat de iOS nog gewoon een band was en niet het besturingssysteem van je iPhone, is ook schitterend uit de schaduw, hoorde je bij Radio Noordzee om 16:50. Ja,
1: dat had ik helemaal niet aan gedacht.
0: Wat iOS, hè?
1: Ja, iOS, ja.
0: Heb jij iOS al geüpdate?
1: Ja, vannacht geüpdate. Toevallig.
0: Ja, vannacht, ja,
1: vannacht ook, had ik weer zo'n lekkere update.
0: Pas op, hè, want je wordt overal gehackt tegenwoordig. Dus alles goed te updaten en zo. Maar ooit was het een band, is ook schitterend uit de schaduw, hoorde je bij Radio Noordzee. Je herkende zijn stemgeluid al. Rutger van Barneveld vanmiddag te gast. Rutger, we gaan even een spelletje spelen om jou wat beter te leren kennen.
1: Nou, ben je klaar?
0: Okay. Ja.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Ja, we spelen wie, wat, waar. Het is heel simpel. Ik heb bij elke categorie, dus de categorie wie, wat, waar, wanneer. Nou, je snapt het. Heb ik 30 vragen. Ik vraag je om een getal te noemen tussen de 1 en de 30. Ja. En die vraag die daarbij correspondeert, Rutger, die ga ik jou voor de voeten werpen. Okay. Dus laten we beginnen bij wie. Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 14.
0: 14. Het getal van Johan Cruijff, hoor ik. Eens even kijken. Wie vroeg jou destijds om op te treden bij de voetbalvereniging in Tiel? Want dat is toch een beetje waar het ooit wel ergens een klein beetje het zaadje geplant is, denk ik.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Wie mij dat vroeg?
0: Is er iemand die jou toen een duwtje in de rug gegeven heeft? Van, joh, Rutger, kom op.
1: Volgens mij is dat gewoon mijn opa. Die voetbalde daar altijd. Die heeft altijd gevoetbald.
0: Ja.
1: En zo is dat volgens mij een beetje... Oh, kan jij dan niet een keer komen zingen? Gewoon omdat ik dat leuk vond. En
0: toen ging je zong in huis al, denk ik, natuurlijk.
1: Ja, ja, dus, ja, toen ging ik echt met mijn kleine stereotorentje. Meer had ik niet. En zo'n IKEA-microfoontje wat je in kon pluggen, weet je wel. Stond ik daar een uurtje te zingen.
0: Oh, goed. Ja, en de kantine ging los. En toen dacht jij, dit zou ons wat kunnen worden. Ja, nou, leuk man. De categorie bad. Getal tussen de 1 en de 30. Kom maar door.
1: 29.
0: Wat mis je aan de tijd voordat je bekend werd? Want ja, jij kunt niet meer over straat nu natuurlijk, Rutger. Dat komt misschien na, ik geloof in mij, al moeilijk, denk ik. Hè? Daarvoor misschien nog wel meer. Is er iets waarvan je denkt, goh, als ik toch weer eens een keer de supermarkt in zou kunnen? Of...
1: Nee, ja, weet je, ik doe die dingen wel gewoon. Hè? Ik bedoel, ik ben ook een mens en ik heb ook boodschappen nodig. En ik heb ook zin om een keer met mevrouw naar de Efteling te gaan. Dus ik leef eigenlijk niet anders. Dus ja, zou ik dingen anders doen? Nee, want je weet dat dit er natuurlijk bij hoort. Ik vind mensen wel af en toe echt wel... Gek? Dat ik denk van...
0: In welke zin?
1: Nou, weet je, als ik dan van het podium afga en mensen willen echt een foto hebben, terwijl dat niet gaat, en ik moet echt met 6 man beveiliging weglopen, omdat ze je bijna de kleding van het lijf rukken, vind ik je best gek.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: maar ik snap het wel, je wilt heel graag op de foto, maar denk, jongens, doe even normaal en bedenk ook dat er een reden kan zijn waarom iemand niet...
0: Ja.
1: Op een foto wil.
0: Het is niet altijd op de foto, maar.
1: Ja, het is niet vaak niet willen, maar het is gewoon.
0: Het kan gewoon
1: het
0: even niet
1: kunnen. Ja, omdat precies. Je van het een naar het andere moet. En dan is er te weinig tijd om. Want als ik met één iemand op de foto ga.
0: Ja, daar wil
1: de rest
0: uit.
1: Ook. Hè?
0: Ja, precies. Ja, nee, begrijp
1: en die
0: ik.
1: Tijd is er dan niet.
0: Ja, ja. Doen we nog even de categorie waar? Getalletje tussen de 1 en de 30, Rutger?
1: 4.
0: 4. Waar zou je willen wonen als geld geen rol speelde? Als je alles mocht kiezen. Mag het buitenland zijn, mag het binnenland zijn. Heb je een droomplek?
1: Italië.
0: Italië?
1: Heerlijk.
0: Oh, ik associeer jou toch een beetje met Griekenland. Misschien ergens of zo.
1: Ja, dat komt door Rodos en die Griekse klanken allemaal. Maar ik ben echt, I love Italië.
0: En wat is dan dat Italië voor jou beloofde land maakt?
1: Ja, gewoon het eten is altijd goed.
0: Ja.
1: De mensen zijn heel vriendelijk. En daar hou ik wel van, want ik praat graag.
0: Ja.
1: Die connectie. Ja. Ja. Die connectie is dan met die mensen ook heel snel gelegd.
0: Ja.
1: Ik heb altijd gezegd, als ik ooit een tweede huisje mag hebben, dan
0: is dat in Italië.
1: Is dat in Italië.
0: Een Italiaanse single misschien een keer? Of
1: ik vind Nederlands goed
0: genoeg. Heb je al
1: moeilijk genoeg.
0: Ja, precies. Ja. Oké, heel goed. Heel goed. Hey, hoe is jouw relatie met Marco Schuitmaker? Want dat is een van jouw voorgangers als het gaat om zomerhits. Hè? Bedoel, Engelbewaardig en Zwoele Zomernachten, die zijn wel redelijk vergelijkbaar qua impact. Hebben jullie een beetje met elkaar?
1: We kennen elkaar heel goed. We hebben ook bij hetzelfde boekingsbureau gezeten. Marco en ik bellen elkaar niet dagelijks, maar wel om de week. En dan even wat dingetjes met elkaar uitwisselen en zo.
0: Ja, jij maakt nu door wat hij eigenlijk een paar jaar geleden doormaakte, toch? Qua
1: ja, klopt. Ik kan me ook herinneren dat hij een van de eerste was samen met Mart Hoogkamer. Die me ook echt belde om te feliciteren van... Wat ben je aan het doen, man?
0: Wat
1: dat is echt te gek.
0: Nou goed, man. Marco Schuitmaker is zeker geen eendagsvlieg, want hij heeft een meerdere hit gescoord, uiteraard na die Engelbewaardig. Dit is de nieuwste single, Loesoe. En die zomerhit van dit jaar, Zwoele Zomernachten. Blijf hangen, die gaat Rutger zometeen live zingen hier bij Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: Een echte klassieker, Ben Kramer bij Radio Noordzee de Clown. Een van jouw inspiratoren misschien wel, Rutger,
1: nou, geen
0: Ben Kramer?
1: Geen inspirator, maar ik wel ondergewaardeerd.
0: Wel, eigenlijk wel. Je hoort
1: ja, ik las het van de week, las ik het ook ergens in een interview van Dries. Uh-huh. Die zei van Ben Kramer is ondergewaardeerd. En dat ben niet veel met Dries eens, maar daarmee wel.
0: Vaker Ben Kramer draaien als dan jou.
1: Ja, ik vind het echt goede muziek.
0: Zat genoteerd.
1: Goeie stem.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hey, de hele zomer zijn hier allerlei collega's van jou te gast. Zangers, zangeressen, rappers, soms hele bands die een paar uurtjes mee presenteren. Leuk, het leuke is, we doen altijd de estafette. Dus een gast die zeg maar de ene dag te gast is, die beantwoordt dat vragen over de gast die de volgende dag te gast is. Hè?
1: Okay.
0: Dus leren elkaar even inschatten. En dan ga ik jou van tevoren even niet vertellen wie dit is die je nu gaat horen. Ik ben één, benieuwd of jij herkent wie het is.
1: Ja.
0: En twee, of hij jou een beetje goed inschat. Ik heb een aantal dingen aan hem voorgelegd. Weet je wel, hoe zou Rutger van Barneveld dit inschatten of zien? Luister even naar de antwoorden en kijk even of deze man, dat kan ik wel zeggen, jou een beetje goed kent. Ik vroeg deze man onder andere naar jouw favoriete vakantieland.
3: Oh, dat is een hele goeie. Volgens mij, ik dacht Italië.
0: Italië. Van de Griekse melodie,
3: Italië of Griekenland, ja.
0: Oké, genoteerd.
1: Ja, ik
0: weet de favoriete
1: iets,
0: snack van Rutger als hij s'avonds op de bank zit, niks meer heeft, tv aan. Wat pakt hij dan bij de hand? Wat haalt hij uit de snoepbladen?
3: Dan denk ik gewoon een ouderwetse zak chips.
0: Een ouderwetse zak chips, ja. De favoriete Nederlandstalige artiest buiten jezelf?
3: Ja, ik denk toch wel André Hazes benoemd, ja.
0: Ja, de basis toch, hè?
3: Ja,
0: Hazes de
3: denk
0: basis.
3: Ik wel, ja.
0: Rutgers levensmotto? Als hij wakker wordt 's ochtends, was het eerst dat hij denkt van, nou, dit, zo moeten we het leven blijven benaderen.
3: Jeetje, wat is dat lastig, zeg. Ja, ik denk meer zoiets, ga met die banaan.
0: Ga met die banaan,
3: ja, dat denk ik.
0: Dat klinkt wel een klein beetje als Rutger. Nou, je had het vrij snel door wie het was, Rutger. Wie
1: ja, dat is Stef.
0: Stef Eckel natuurlijk.
1: Tuurlijk, ja. Stef is een hele goede vriend van mij. Ja. Dus die weet wel dat ik inderdaad geen snoep, maar graag chips pak.
0: Ja, zakje chips. Is
1: zakje chips.
0: Ja. En Italië, nou, we hadden het net
1: Italië,
0: over.
1: Italië, dat klopt, Stef, ja.
0: Ga met die banaan, vind ik wel bij jou passen ook.
1: Ja, het is eigenlijk een dag niet geleefd, is een dag niet of een dag niet gefeest is een dag niet geleefd.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is gaan met die banaan eigenlijk, die hoort daar wel tussen.
0: Maar Stef is een goede vriend van jou.
1: Zeker, ja.
0: Ja. We kunnen even een paar jaar terug in de tijd. Ik denk dat dit 15 jaar terug is. Komt uit een tv-serie. Even het volgende fragment.
4: En we hebben een woonboom.
5: Hey
4: Stef.
5: Hoe is jongen?
4: Ja, goed, super. Goed? Ja, ik denk niet eens dat ik hoef te vertellen wie er naast me staat. Hij is van de woonboot natuurlijk. Iedereen kent dat liedje wel. Het is voor mij een zogenaamde verrassing, maar ik wist het al. Want ik heb het zelf gevraagd.
0: Wat maakt Stef Eckel zo bijzonder voor jou? Dit komt uit de eerste serie van Ik geloof in mij. Ja. 2010, 2011 of zo geweest,
1: zoiets,
0: 2012.
1: Ja, ja.
0: Stef Eckel, waar komt die liefde van jou?
1: Ja, dat weet ik. Ik vond de liedjes vroeger vond ik zo nog steeds trouwens. Voordat iedereen denkt dat hij nu slechte muziek maakt.
0: Ja.
1: Maar vroeger werd ik daar al door, was ik daar idolaat van.
0: Ja, de woonboot zong jij ook met regelmaat.
1: Op het terrasje.
0: Op het terrasje natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En heel veel respect voor die man.
0: En jullie zijn uiteindelijk gewoon vrienden geworden.
1: Nou ja, we kwamen elkaar heel vaak tegen. Op feestjes heb ik hem vroeger heel veel geboekt.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment brak ik door. En toen was hij eigenlijk de eerste die zei van, ik zei het je toch. Ooit kom je dat.
0: Ja.
1: En nu plakken we nog aan elkaar vast.
0: Wat leuk.
1: We komen regelmatig bij elkaar thuis. En dat vind ik wel echt heel leuk.
0: Nou, goed zo. Echte vrienden kennen elkaar. En dat bleek, want hij had het prima ingeschat allemaal. Ja. Stef Eckel. Rutger van Barneveld is vandaag te gast bij Radio Noordzee. En natuurlijk gaat hij zo meteen live zingen. Dus blijf erbij en zet de radio vast wat harder. Zwoele zomernachten, zometeen hier bij Noordzee. En dit is Bram Bongers.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi,
3: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes. Het is niet duidelijk wat de hackers willen. De gegevens doorverkopen of los geld vragen. En ook zouden ze Philips hebben gehackt. Bij het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn een dag na de zonsverduistering 7 telefoontjes binnengekomen van mensen die bang zijn oogschade te hebben. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Dat ze ook echt schade hebben, hoeft niet per se. Een paar moeten langskomen voor verder onderzoek. Oogartsen verwachten volgende week meer cijfers te hebben. De Marseillaise heeft na een groot onderzoek naar invoer van verdovende middelen via Schiphol 4 mannen opgepakt. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een drugslab in België. Het onderzoek richtte zich op mensen die bij de vrachtafdelingen werkten. Er zijn ook huiszoekingen gedaan en daarbij zijn contant geld en telefoons in beslag genomen. De onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind van de ochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Het is niet precies duidelijk wat voor verwondingen ze hebben. En er was ook een stroomstoring en een brand in de buurt. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 17 files gemeld momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad door een ongelukje vertraging 1 kwartier. A10 de Nieuwe Meer Koenplein. Voor Zeeburg door een ongelukje vertraging daar ruim een half uur. En de derde op de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. 20 minuten vertraging. Muziek onderweg van Bluff en Gijke Arnaert. Zometeen en Rutger van Barneveld is deze middag te gast. En ja, hij gaat zometeen de zwoele zomernachten live zingen. Blijf erbij.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Fennie Gijke Arnaert bij Radio Noordzee. Amai zeg, Zwarte landen. Mooie bestemming voor je zomervakantie. Wel oppassen voor de kuilen van Duitsers daar. Hè, dat je daar niet invalt. Kun beter gewoon in het water springen. Zo, hoppakee. Zoute landen in de zomermiddagshow om 5:08.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, vanmiddag de gast bij ons, Rutger van Barneveld. De man van het moment. Rutger, jarig ook nog vandaag. We hebben net even een taartje gegeven met zijn eigen gezicht erop. Maar dat maakt jou niks uit, hè, Rutger. Die is gewoon lekker naar binnen gegaan, hè?
2: Nee, hij schoof lekker naar binnen, Luc.
0: Kijk, hartstikke goed. Hey, even de feiten rondom een zwoele zomernachten, ja. Rutger. Nummer 2 in de top 40. Nummer 2 in de 538 top 50. Nummer 1 in de Radio Noordzee top 30. En as we speak, 14,1 miljoen streams op Spotify.
2: Ja, ik kan het niet beter zeggen, maar zo is het.
0: Droom jij ook de songtekst van zwoele zomernachten? Of heb je wel eens, vijf minuten op een dag dat je er niet aan denkt? Dat je even aan wat anders denkt?
2: Ja, gelukkig wel, Luc. Gelukkig wel. Jawel.
0: Als je op het toilet zit, of niet?
2: Ook, nou, bijvoorbeeld. Maar nee, ja, weet je, natuurlijk, ik ben hartstikke blij met het liedje. Want als ik dat liedje niet had gehad, had ik deze mooie dingen allemaal niet kunnen doen. Maar je moet het ook wel een keer los kunnen laten. Want het zou niet goed zijn als je dat niet kan.
0: Nee, dat klopt. Maar er zijn ook een hoop artiesten die daar moeite mee hebben, denk ik. Maar ik hoor al dat jij daar heel nuchter mee omgaat. Nou, dan zou ik nu kunnen vragen, nou, Rutger, laat dat maar zitten. Zing hem dan maar niet voor ons. Maar ja, je snapt, hè, we willen hem wel even
2: horen. Ja, we zijn er nou toch, Luc.
0: We zijn er nou toch. Het is de absolute zomerhit van dit moment. Nu live bij Radio Noordzee, Rutger van Barneveld. En zijn zwoele zomer.

0: live bij Radio Noord, zegt Rutger van Barneveld.
1: Dankjewel hoor.
0: Het werd een zwoele zomermiddag zo, dankzij jou, Rutger. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, kom lekker even terug naar de Radio Noordzee studio. Er is nog een taartje namelijk.
1: En, heerlijk.
0: Hij is nog even bij ons, Rutger van Barneveld. Vanmiddag de co-host in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Mocht je een vraag hebben voor Rutger, kom maar door. Kan via radionoordzee.nl. Muziek zometeen van Erik Messi. En dit is het duet waarvan niemand had gedacht dat het er zou komen. Tino Martin en Anouk. Voor je het weet bij Noordzee.

0: Erik Meesje kon het ook gewoon alleen, dat hoorde je. Zonder jou, of eigenlijk zonder de rest dus van Toontje Lager. Bij Radio Noordzee hoorde je Erik Meesje om 17:30. Rutger inmiddels weer terug. Klonk top, Rutger.
1: Nou, ja, dankjewel.
0: Alsof
1: dankjewel.
0: Je de tekst zo goed kent. Alsof je hem elke dag zingt, Rutger.
1: Ja, het zat ergens in een hersencelletje.
0: Dat dacht ik al. Hey, we speelden net het spelletje Wie Wat Waar. Maar we hebben nog twee categorieën over. Dus behave yourself.
2: Radio Noordzee. Wie Wat Waar.
0: Heel simpel. Ik heb nog de categorieën wanneer en hoe. Dus noem maar een getal tussen de 1 en de 30. En dan werp ik jou het daarbij communicerende vraagstuk voor de voet. Laten we beginnen bij wanneer? Zeg het maar.
1: 7.
0: 7. Even kijken. Wanneer kwam het idee voor je jubileumconcert? Want dat gaat gebeuren volgend jaar, geloof ik, toch?
1: Ja, nou ja, ik had eigenlijk gezegd na dat vorige concert van vorig jaar, nou, dat doe ik nooit meer. Toen zei mijn management al, ah, dat zeg

0: mijn fandag. Dus Rutger Zwoele Zomermiddag.
1: Zwoele Zomermiddag, ja, mooi. Ja,
0: ja, ja, in de nacht vond ik zo lullig. Vond ik ook zo lullig.
1: Ja.
0: En dus het wordt Rutger Zwoele Zomermiddag. Ja, dat wordt wel. Het is uitverkocht, dus dat wordt een feestje.
1: Leuk, man. De categorie hoe, zeg het maar. 1 tot en met 30.
0: Oeh, dat is gevaarlijk, hè? Hoe?
1: Hoe, ja.
0: 1 tot en met 30 zei je, nou, dan doe maar 1.
1: 1? Ja. Oh, die valt mee. Hoe ziet je perfecte maaltijd eruit? Als je het nou mag zeggen, je bent op vakantie, het loopt tegen 6. Het ideale bordje eten, wat gaat er bij Rutger door de maag?
0: Nou ja, als de meesten me zien, zouden ze denken, nou, die lust wel een patat en een frikandelletje.
1: Hey, dat zeg jij, Rutger.
0: Ik ben ze graag voor. Ja, maar wat ik zelf heel lekker vind, is gewoon lekker gebakken aardappeltjes met een beetje sla en een goede cordon bleu.
1: Oh, lekker. Gewoon
0: heerlijk.
1: Een AGV'tje eigenlijk. Oh, aardappel, groente, vlees. Nou, heel goed. Dan alle festivalorganisatoren luisteren mee. Dus jongetje, dat weet je net als Rutger.
0: Ik zet het in mijn rijden.
1: Een lekker AGV'tje. Hey, wat net buiten de uitzending even over dat jij één van de zomerhits hebt. Want de afgelopen jaren was er vaak één grote knaller, hè, die dan de hele zomer werd meegezongen. Ja. Nu zijn er meerdere. Je hebt nu weer Ray en Beer, hè, met Zonnebank die door het dak gaat. Jij natuurlijk. Daarvoor was er nog Justin de Wild met Cheerio.
0: Zeker.
1: Maar ik begreep al, het is geen zeg maar bekvechter tussen jullie. Hè. Het is supporten elkaar.
0: Nee, Justin en ik kennen elkaar 15 jaar. En tuurlijk snap ik dat het voor hem vervelend is. Zou ik andersom ook vinden als je lekker op je succes aan het teren bent en er komt in één keer komt er iemand omhoog.
1: Ja.
0: Dan weet je, dat vind je altijd vervelend. Maar ik weet, we hebben helemaal geen wrok naar elkaar toe. En we gunnen het elkaar allebei. Dus.
1: Ja. Jullie kwamen elkaar onlangs tegen bij Edwin Evers, toch?
0: Ja.
1: Een duet gezongen samen, hoe was dat? De twee zomerhitmannen die met elkaar een duet zongen.
0: Ja, ik vind dat hartstikke leuk. Weet je, alles wat met muziek te maken heeft en elkaar af en toe een beetje een prikje te geven, dat vind ik wel leuk. Dus ik hou er wel van.
1: Ja, het was door Edwin Evers bedacht. Nou heb ik toevallig het telefoonnummer van Edwin Evers. Ja, dat is een goed bewaard geheim, maar ik heb het. En ik heb even gevraagd of ik nog een keertje uit mag zenden. Een paar weken geleden, laatste uitzending geloof ik van Edwin. Justin de Wild en Rutger van Barneveld, de twee mannen van de zomerhits, die samen een duet zongen. Gaan we gewoon even een keertje draaien hier bij Radio Noordzee.

0: ik hoor een toekomstig duet aankomen, Rutger, als ik dit zo hoor, toch? De twee mannen van de zomerhit die dan volgend jaar samen een zomerhit scoren.
1: Wie weet, ik zou het een goed idee vinden. Ik zal het eens voorstellen.
0: Ja, toch? Ja. Live bij Edwin Evers was dit Justin de Wild en Rutger van Barneveld. En laatst genoemde is nog even bij ons. Zometeen mag je wederom de weerkundige uit gaan hangen, Rutger. Dat ging vorige uur echt perfect. Dus ik denk dat RTL Nieuws en de NOS luisteren allemaal mee.
1: Die gaan bellen.
0: Die gaan bellen. En ik ga nog een paar dilemma's voor de voeten werpen zometeen, Rutger. Dus dat en meer. Ook een muziek onderweg van Lil Kleine en Samuel Belt binnen nu en 5 minuten.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze week in de bonus. Aha.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker.
17: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Hey, goedemiddag, Radio Noordzee. Het weerbericht vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht onbewolkt. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. 30 tot lokaal wel 38 graden. Hydrateren en smeren kun je leren.
21: Radio Noordzee, verkeer.
20: Dan werpen wij een blik op de weg met 18 files. En dit zijn de drie langste. De A6 Muiden, Lelystad. Voor Lelystad door een ongeluk. 3 kwartier vertraging. A10 de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer. Voor Watergraafsmeer een half uur. En de derde op de A50, Os-Apeldoorn. Voor Schaarsbergen door een pechgeval. Je vertraging daar nu 18 minuten. Binnen nu en 30 seconden Lil Kleine en Samuel Welten bij Radio Noordzee. Maakt het 6:03. De headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam staat in brand. Boven het pand zijn grote rookwolken te zien. Brandweer is onder meer met een hoogwerker uitgerukt. Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en Philips. De twee concerns zeggen de zaak te onderzoeken. Hackersgroep is een bekende die allerlei bedrijven al voor €500 miljard heeft afgeperst. In de buurt van Rome is een explosie geweest bij een fabriek waar munitie wordt gemaakt. Er was eerst brand in het gebouw. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn.
21: 200% puur Hollands.
23: Radio Noordzee. Dat is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Wesley Bronkhorst, Radio Noordzee, ik drink rosé. Is dat jouw favoriete drankje, Rutger?
1: Nee, geen rosé.
0: Wat dan?
1: Ik lust het wel, maar mijn favoriet blijft wel een bacootje.
0: Een bacootje. Heerlijk. En dan meer Bacardi dan cola doorgaans bij de meeste.
1: Na de derde wel.
0: 50-50 of iets daarover?
1: Na de derde wel. In het begin wil ik altijd een beetje... Dat ik denk, anders is je wel heel scherp. Ja. Maar na de derde proef je dat niet meer.
0: Je proeft het niet meer.
1: Dan kunnen ze er zoveel in gooien.
0: Goed.
1: Na het eind vanavond ben ik gedrogeerd, weet je wel. Zo gaat het dan.
0: Oké, nou, dan iedereen die luistert weet hoe dat dus gaat als hij binnenkort langskomt. Oké, dus rosé of Baco is al geen dilemma. Jij kiest voor Baco. Maar ik heb een aantal andere dilemma's voor je, Rutger.
2: Noordzee dilemma.
0: Ja, gewoon vlot antwoorden als het kan. Want mag niet al te lang nagedacht worden natuurlijk. Hè, anders is het geen goed dilemma. Tiel of graven?
1: Graven.
0: Oké, je woont nu in Graven, hè, maar begon met Tiel ook. Hè. Gestopt worden door je management of zelf stoppen op je hoogtepunt?
1: Dan zelf stoppen op mijn hoogtepunt.
0: Dat wil nog wel eens misgaan bij zijn.
1: Dus, dat klopt.
0: Er zijn nog een paar die te lang door zijn, maar dat gaat jou niet overkomen.
1: Nee, okay. Ik wil wel respect voor mezelf houden ook.
0: Okay. Een jaar alleen koffers zingen of alleen je eigen nummers?
1: Alleen mijn eigen nummers.
0: Eigen nummers. Okay. Een jaar zonder je telefoon of een jaar zonder optreden?
1: Een jaar zonder telefoon.
0: Ja, toch wel. Dat is wel lekker rustig. Dan kijken die mensen jou aan.
1: Er zat iemand in naar mijn achterhoofd te kijken van... geef maar eens goed antwoord.
0: Ja, oké. En zanger of babs?
1: Zanger.
0: Ja, want babs, ben je dat nog? Of,
1: nu iets minder natuurlijk. Ja, maar ik mag het officieel.
0: Wanneer ben je ermee begonnen? Want dan kun je mensen trouwen, toch?
1: Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk 1,5 jaar geleden mee begonnen. En daarvoor kreeg ik al wel aanvragen.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, druk genoeg. Laten we dat maar niet doen. Maar eigenlijk is het ook weer heel eervol dat je het wel mag doen.
0: Dus het is de belangrijkste dag van iemands leven, toch?
1: Ja, maar wel op een ludieke manier. Ik wil niet zo'n jurk aan en dan je bent getrouwd. En wil wel even...
0: En je maakt er wel een grapje bij.
1: Ja, een beetje humor erbij.
0: Mensen moeten tegen een stootje kunnen.
1: Tuurlijk.
0: Zo ben je zelf ook, toch?
1: Tuurlijk.
0: Ja. Okay. Nou, heel goed. Mocht je iemand hebben met wie je een zwoele zomernacht hebt gehad... en je denkt, dan wil ik met het huwelijksbootje stappen... dan zou je Rutger kunnen bellen.
1: Mij niet bellen.
0: Hij heeft er denk ik wel in 2032 voor het eerst weer tijd. Maar wat de zomer. Het is nog druk. Je eigen concert komt er volgend jaar aan. Binnenkort je eigen zwoele zomermiddag, de fandag. Wat zijn nog optredens in de komende weken waar je naar uitkijkt... voordat je in oktober eindelijk weer een paar...
1: Elk optreden vind ik een feestje en vind ik de mensen leuk. Dus elk optreden van mij is een cadeau en dat vind ik geweldig om te doen.
0: Nou, mooi.
1: Klinkt heel cliché, maar het voelt voor mij echt zo.
0: Ja. Mocht Rutger binnenkort bij je in de buurt komen... dan kun je er zeker van zijn dat hij zwoele zomernachten gaat zingen. Maar ook even de nieuwe oude single toch ook wel weer, Rutger, hè?
1: Het is wel een hypeje weer op TikTok.
0: Het TikTok-dansje van het jaar is toch het Rutger-dansje.
1: Dat ik toch in 2003 was ik toch niet zo dom als ik eruit zag.
0: Je bent zo'n trendsetter.
1: Ik was gewoon de tijd vooruit.
0: Ja. Over tijd gesproken, dank voor jouw tijd vanmiddag. Leuk dat je er was. Je gaat nu naar de bank zitten, geloof ik.
1: Ik ga nu naar de bank zitten. Eigenlijk mag niemand dat weten.
0: Pas op.
1: Je dat uitgezonden wordt.
0: Nee, daarom. We gaan je nieuwe single gewoon even draaien. En ik wens je heel veel plezier de rest van de zomer.
1: Dank je wel.

Gehezen, Radio Noordzee. Je hoorde Loco in de Radio Noordzee zomermiddagshow, waar Rutger van Barneveld zojuist het pand heeft verlaten. We hebben hem uiteraard nog wel even een lekker taartje meegegeven, want de beste man viert zijn verjaardag. Hij is te feliciteren via Instagram onder andere. En misschien kan ik jou zometeen ook wel feliciteren, want zometeen weer te winnen de meest exclusieve prijs van de Nederlandse radio hier bij Noordzee. Het is de niet te koop, alleen te winnen Radio Noordzee koffiemok. En die wil je hebben, want dan heb je nooit meer ruzie thuis aan de keukentafel of op kantoor over van wie toch die ene mok is, want we drukken ook nog je eigen naam erop. Zometeen te winnen na 6 uur hier bij Radio Noordzee. Dus blijf erbij en word één van de 18 miljoen mensen met zo'n mok. Een paar jaar terug waren het er nog 15 trouwens. Daarover hoor je nu Fluitsma.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en Philips. Beide bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar laten er verder weinig over los. Hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om los geld te vragen voor de gestolen gegevens. Oud-PVDA-politicus Jacques Wallagen is overleden, meldt de gemeente Groningen, waar hij woonde en ook burgemeester was. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallagen werd in 2010 gevraagd als informateur. Hij was 79. Extinction Rebellion wil net zo behandeld worden als de boeren morgen bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. Politie zegt trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. Er heeft een grote brand gewoed in een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die ontstond aan de achterkant op de derde etage. Boven het grachtenpand waren grote rookwolken te zien. Brandweer rukte met mannenmacht uit, onder meer met een ladderwagen. Inmiddels is de brand onder controle. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen wij een blik op de weg met 11 files nog. Dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A20 Gouda, Hoek van Holland voor Moordrecht. Door een ongelukje vertraging 12 minuten. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Een kwartiertje extra. En de derde op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 18 minuten vertraging. Muziek onderweg van De Dijk. Jeffrey Kuipers komt eraan. En jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. De Radio Noordzee koffiemok. Blijf erbij.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: René Vroger en Waylon, Radio Noordzee. Je hoorde hoe de liefde gaat.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Om 6:05 op deze donderdag, de dag na de eclips. Ja, heb je er gisteren ook van genoten, van de zonsverduistering door de maan? Nou, een dag na die zonsverduistering beginnen veel mensen zich toch een klein beetje zorgen te maken. Op internet is al 100 keer vaker dan normaal gezocht op de term oogschade. Ja, er wordt ook gezocht op woorden als netvliesschade en te lang in de zon gekeken. Blijkt uit een onderzoek van een online marketingbureau. Er moeten sowieso verschillende mensen naar het ziekenhuis met oogschade, was vandaag in het nieuws. En blijf je nou klachten houden na het kijken in de zon, mocht ook jij nu denken na een uur of 24 van joh, het brandt toch een beetje in mijn ogen. Bel dan even met de huisarts, is het advies. De Telegraaf heeft uitgezocht wat je kunt doen met je eclipsbril. Als je hem over hebt, van ja, wanneer heb ik hem weer nodig? Nou, over 2 jaar alweer, dan is er namelijk een nieuwe eclips. Al is dat er dan maar eentje van 49%. Een jaar later is er ook weer een gedeeltelijke zonsverduistering. Maar die echte, die grote, zoals gisteren, die is er pas weer in, let op, 2081. Ja, niet over 10 jaar, nee, 2081. Nou, laten we allemaal hopen dat we dat halen, 2081. En gisteren dachten we allemaal bij die eclips, dachten we, laat het vanavond gebeuren.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee. Je hoorde Hartebreker aan het begin van deze tropische donderdagavond. Ik zou zeggen, schenk wat lekker verkoelends voor jezelf in. Het wordt nog een lange, hete avond. Zometeen het ultieme middel om iets in te schenken. De Radio Noordzee koffiemok. Hij is zometeen te binnen. En eerst Veldhuis en Kemper.
2: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Veldhuis en Kemper erbij. Je hoorde Ik wou dat ik jou was bij Radio Noordzee. Maakte 6:50 tijd om prijzen weg te geven.
1: Radio Noordzee, René de Popquiz.
0: Ja, want ook bij afwezigheid van René Verkerk geven we gewoon de exclusieve Radio Noordzee koffiemok weg. Die wil je in huis hebben, hoor. Ja, in huis of op kantoor, hè. Geweldige mooie mok met het logo van Radio Noordzee en jouw naam erop als je hem wint. Ik laat je zo meteen een fragment horen uit een liedje. Daar ontbreekt een stukje en aan jou de vraag: wat hoort er op het piepje? Nou, vandaag de verjaardag van Rutger van Barneveld. Hij was eerder vanmiddag nog te gast hier bij Radio Noordzee. 36 kaarsjes uitgeblazen. Van harte gefeliciteerd uiteraard, Rutger. En we pakken even zijn doorbraakhit, zou je kunnen zeggen, erbij. Helena, wat ontbreekt hier?
2: Die 2 weken waren zo voorbij. Helena was...
0: Ja, die 2 weken waren zo voorbij. Helena was A, te laat. B, te vroeg. C, van mij.
2: Die 2 weken waren zo voorbij. Helena was...
0: Ja, en dan A, te laat. B, te vroeg. Of C, van mij. Nou, als je denkt, dat weet ik wel. Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Stuur A, B of C naar ons toe. En misschien pak jij zometeen die mok en die wil je hebben. A, te laat. B, te vroeg. Of C, van mij. A, B of C, nu insturen via radionoordzee.nl. En win die mok.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi,
3: klaar voor een frisse start?
2: Let's go.
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dotsu Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hey, goedenavond, Radio Noordzee met het weerbericht. Vannacht onbewolkt, het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, zeer warm, met 30 tot lokaal wel 38 graden. De hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
12: Radio Noordzee, verkeer.
11: En dan werpen we een blik op de weg. 2 files nog, A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door controles. 7 minuten vertraging en de tweede op de A20 Gouda Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Moordrecht door een ongeluk. Vertraging nu een kleine 10 minuten.
13: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
11: Yes, inmiddels aangeschoven in de airco gekoelde Radio Noordzee studio. Mirella en Wolter, is de Hart van Nederland ook goed uit te houden?
14: Ja, of, zeker. Ja? Oh, de studio is ook heerlijk cool. Dus dit is de beste plek om te zijn. Ja. Hè?
15: En toch is er altijd wel op de redactie. Dan kom je binnen als die airco heel koud. En nu was het weer heel warm. Ik denk dat toch stiekem iemand aan het knopje heeft.
14: Ja. Je moet eigenlijk altijd in laagjes op je werk komen.
11: Ja, dat je steeds iets uit kunt.
14: Ja, precies.
11: Jullie houden het hoofd koel dus bij Hart van Nederland vanavond. Maar wat zit er allemaal in?
16: Willen we uiteraard weten?
14: Wel onderwerpen waar je wel een verhit hoofd van krijgt.
11: Oh.
14: Bijvoorbeeld het onderwerp wat ik nu dan even ga aankondigen.
11: Ja.
14: Over inbrekers. Nou, die zijn bijvoorbeeld natuurlijk brutaal. Maar er zijn inbrekers die gaan letterlijk over lijken.
11: Oh.
14: In Utrecht is er in een huis ingebroken waar een man lag opgebaard. Ja, het is echt totaal respectloos, gewetenloos.
11: Zo.
14: Zijn zoon Kenzo had op Facebook een condoleance aankondiging gezet. Ook met het adres erbij.
11: Ja, dat gebeurt. Ja.
14: Veel bekende familie, vrienden afscheid konden nemen. Nou, blijkbaar is dat ook bij deze inbreker. Die dacht van,
11: dit meen je niet, toch?
14: Ja, erg, hè? Dus ze hebben maar echt letterlijk steen door de ruit naar binnen gegaan. Gewoon naast de kist lopen zoeken naar waardevolle spullen. Nou, het is zo ontzettend.
11: Ik weet niet wat ik hoor.
15: Nee. Ja, ontzettend respectloos natuurlijk, dat zoiets.
11: Nou ja, dat vind ik een understatement nog wel, ja.
14: Ja, wij hebben Kenzo gesproken, die er natuurlijk echt totaal kapot van is. En dan zit je al in zo'n intens verdrietige situatie. En dan krijg je dit eroverheen. En hij zegt, ja, misschien zou mijn vader zeggen, laat het maar gaan. Maar hij zegt, ik kan het niet loslaten. Nee. En hij looft een beloning uit van €5.000 voor de gouden tip. Die leidt naar de gast die dit op zijn geweten heeft. En eerlijk gezegd, snap ik dat wel.
11: Ik ook.
15: Ja, hoop dat hij gevonden wordt.
11: Oh.
15: Ja. Iets anders, iets leukers. Hoe noem jij je vrienden? Hoe spreek je die aan?
11: Grappie of grabber of bro.
15: Bro, bro. Ja, ja, precies.
11: Bro, ja.
15: Ja. En jij, je vriendin, Mirel?
14: Jeetje, nou, ik zeg gewoon bij de naam. Is dat
15: niet
14: heel saai?
15: Nee, cis.
11: Cis, ja, dat gebeurt wel, hè? Ja.
15: Ja, soms komt het natuurlijk wel eens voor dat je gewoon zulke goede vrienden bent of vriendinnen bent, dat het een beetje als familie voelt.
11: Ja.
15: Ja, hoe raar is het als dat dan ook echt zo blijkt te zijn? We hebben vanavond een verhaal van twee vriendinnen. Nou, die noemen elkaar al cis, omdat ze zo'n goede, zo'n goede band hadden. 30 jaar geleden hebben ze elkaar ontmoet. Ze waren allebei geadopteerd. En op een soort zomerkamp of een weekendkamp hebben ze elkaar ontmoet. Nou, werden dikke vriendinnen, voelden allemaal heel goed. Jaren hebben ze elkaar ook even niet gezien. Zijn ze elkaar uit het oog verloren. En op een gegeven moment zijn ze weer bij elkaar gekomen. Eentje die wilde op zoek naar haar roots.
14: Maar
15: die
14: zijn allebei geadopteerd.
15: Ja, klopt. En eentje wilde, een van hen wilde op zoek naar, naar haar roots.
11: Ja.
15: En heeft een DNA-test gedaan. Nou ja, je voelt hem al aankomen.
11: Dat meen je niet.
15: Die goede vriendinnen blijken dus ook gewoon echt...
11: Echt waar?
14: Wow. Ja, lijkt je beste vriendin voor je zus.
11: Dat hoor je ook zelden, hè? Wauw.
15: Ja, een heel bijzonder verhaal.
11: Ja.
15: Vanavond dus, we hebben ze gesproken.
11: Bijzonder?
15: Dus vanavond, ja,
14: fantastisch verhaal. Ja, en een mysterie. Ja, afgelopen nacht, hè, na de eclipse, ook heel veel vallende sterren.
11: Ja.
14: Maar er is nog iets naar beneden gevallen. In Limburg, in een tuin, op een lichtbedje. Wat vervolgens totaal in vlammen is opgegaan.
11: Hey joh.
14: Ja, en de vraag is natuurlijk, wat is daar uit de hemel komen vallen? Wat denk je?
11: Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat ik het vanavond ga zien, of niet?
14: Zo is het.
11: Dat dacht ik al. Ik wist het. Hoe laat vanavond?
15: Je kent ons wel goed inmiddels.
11: Ik inmiddels
14: maar goed, na de Oranje Zomer, 10:30 Nederlands. Krijg je van ons het antwoord.
11: Ik ga ervoor zitten. Dankjewel, jongens. Succes.

0: Rutger Kot, Radio Noordzee. Je hoorde Ik kan echt zonder jou bij Radio Noordzee om 6:15.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Yes, die spelen we vandaag met een fragment van Rutger van Barneveld. Hij was eerder vanmiddag te gast en mag vandaag 36 kaarsen uitblazen. Hij is jarig. Nou, Rutger, van harte gefeliciteerd. We hadden een fragment uit zijn doorbraakhit, kun je toch wel zeggen. Helena 2.0, ja, wel de 2.0-versie.
2: Die twee weken waren zo voorbij, Helena.
0: Ja, Helena was. En dan was dat antwoord A, te laat. Antwoord B, te vroeg. Ja, kan natuurlijk ook. Of antwoord C, van mij. Nou, heel veel mensen wisten dat het goede antwoord uiteraard moest zijn. Antwoord C, jazeker.

gaat. Hij wist ook dat antwoord C het goede antwoord moest zijn. Marten, binnenkort staat de postbode voor de deur met de koffiemok met jouw naam erop. En hey, Rutger is jarig, dus natuurlijk moeten we hem even draaien bij Noordzee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor en sneller bij Radio Noordzee. Je hoorde parkje, biertje, vrienden. Nou, klinkt als de ideale avondinvulling, toch? Met deze, nou ja, tropische temperaturen nog steeds buiten kun je prima in een parkje gaan zitten met een biertje en je vrienden. Het is tenslotte donderdag, bedoel, hè? Er kan best een blikje open. Nou, mocht je dat gaan doen, heel veel plezier. Zometeen na 7 uur gewoon non-stop 200% puur Hollands. En morgen de vrolijke vrijdageditie van de Radio Noordzee Zomermiddag.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een bus en een tram zijn in Utrecht tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade en de tram is ontspoord. In het Brabantse Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die demonstranten hadden opgehangen. In het dorp komt een opvang voor vluchtelingen. En overal hingen borden van voor- en tegenstanders. Maar die mogen vanaf vandaag alleen nog hangen op de plek waar de asielzoekers worden opgevangen. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg en daarom is die aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Ze maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Partijgenoot Job Cohen is flink geschrokken en verdrietig over het overlijden van oud-PvdA-politicus Jacques Wallagen, zei hij op Radio 1. En ook pro-leider Jesse Klaver reageert. Hij noemt Wallagen een zachtaardige en buitengewoon intelligente man. Een echte sociaaldemocraat die altijd met een open blik naar de wereld is blijven kijken. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevallen.

0: van de week alle Raak vruchtensiroop Zero ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie!
13: ANWB en gaan.
15: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen.

0: Dus met de warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel

0: 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Gooi je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12.
1: Geef mij meer tijd met jou.
0: De Noordzee Top 30.
1: De zon zien zakken in de zee.
0: Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op hun kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een trein op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Dutch. Maar het was genoeg omdat Twente vorige week de thuiswedstrijd Riant met 6-0 won. In de volgende ronde, die komende week is, speelt Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: the courage.
1: Dankjewel. 200% puur Hollands.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar. Ja.
11: Au. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
18: Müllermilk, the moo you can't resist.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meest in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbal.

0: voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leven.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense Gouden Helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD

0: Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. De 3J's, je

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Daar zit Sophie.
16: Hi.
15: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
16: Met Sophie.
15: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis. Pakken.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
4: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
5: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
5: Zie je die

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Jeroen Haas.